0: hi.
1: Dit is 105. Het is 3:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Blue eyes and a black leather jacket. Make your moves, new sunglasses.

night to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Gisteravond heeft kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we de volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. In Limburg wordt het 37 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
4: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
3: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
5: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
3: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen Haarlem en omstreken. Weer zo'n plaknacht.
7: Goedemorgen.
8: Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: Dat dacht ik wel. Lekker vroeg. Het was ook goed weer om naar buiten te gaan, toch? Het wordt heel warm vandaag, maar het is wel een brand new day.

0: Een hele goede morgen op bijna 6:05 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105 en het is nu weer de ochtendshow. De hele week waren we er vanaf 7:00 tot 10:00. We begonnen maandag met Bob Evers, dinsdag was ik je gastheer, woensdag was Bob Evers er weer en gisteren had je Benino van Amersfoort. Jazeker, tussen 7:00 en 10:00 maken we je wakker, we duwen je richting je badkamer. We zitten aan je ontbijttafel en we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want via haarlem105.nl kun je ons livestreamen waar je ook maar bent in Nederland. Als je denkt van nou, ik wil dat Haarlem 105 lekker blijft volgen, ook al rijk naar Zeeland, naar Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel. Het maakt allemaal niet uit. Kijk even op onze website, klik op radio en radio luisteren. Je kunt ook radio kijken. En dan ben je in Studio 1. Ik zwaai even naar je live vanaf de Zeilweg, zijweg nummer 10, midden in het centrum van Haarlem. Wat gaan we doen? Dit eerste uur, straks om 7:30, kom je hem tegen, de nieuwslezer van de dag. En wie is die nieuwslezer van de dag? Ja, dat is even spannend, hè? Ja, maar ik weet het. Arthur Meijer is de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Europaweg is vanaf vanmiddag weer open. Ja, zelfs om 4:00. Dan weet je dat. Lang zijn ze daar bezig geweest in Schalkwijk. Europaweg dus weer open. Hevige duinbrand in het Duinpieperpad ook. Wij hebben hier in Noord-Holland last van dit soort duinbranden. Ultimatum Schiphol-beveiligers. Oh jee. Ik moet over een maandje richting Schiphol. Nou, als dat maar goed gaat. Tata met de trein. Tata met de trein. Wat houdt dat in? Nou, ja. Hij gaat het je vertellen, Arthur Meijer. Ik ga er verder nog niks over verklappen. Blijf gewoon luisteren. En nog één keer over de eclips. Want dat was wel iets heel aparts. Ook daar gaat Arthur Meijer het over hebben. Ik ga het ook even over de eclips hebben. Maar dan over de oogschade die opgelopen is toch door een aantal mensen. Ondanks dat er natuurlijk gewaarschuwd over was. Daar kom ik op terug. Het Haarlems Dagblad vertelt daarover. Jazeker. En ik ga je ook nog iets vertellen over de hitte. En het feit dat Spaarnelanden gisteren en vandaag eerder start met het inzamelen van het vuil. Want het gaat ruiken. Ja, daar kan ik iets bij voorstellen. Ja, en wat heb ik nog meer? 8 werkcoaches vertrokken bij Eimond Werkt sinds keuze voor reorganisatie. Kosten externe inhuur stijgen. Wat is er allemaal aan de hand? En de Buitenhuizerbrug hoeft niet te worden gerepareerd, vindt de kortgedingrechter. Haarlems Jachtclub is bang dat lichtplaatshouders gaan vertrekken. Ik ga je erover vertellen. En zoals ik al zei, 5 telefoontjes van eclipskijkers met oogklachten bij huisartsenpost Spaarne Gasthuis. Ja, de Wijkertunnel die is weer gelukkig open. Maar er wordt nog even op teruggekeken in het onderhoud. De Rijkswaterstaat ziet werkzaamheden van de Wijkertunnel als succes. Ondanks de vele hoogtemeldingen en de lange files. Nou, dat was het zeker. En over carrièrecoaches gesproken. Ja, scholen in Haarlem, Heemstede en IJmuiden. Want de scholen gaan weer beginnen. Aanstaande maandag, 17 augustus. Jawel, gaan de scholen in Noord beginnen. In Zuid is het maandag 24 augustus. En in het midden maandag 31 augustus. Dus de regio Noord, daar valt Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland, met uitzondering van Zeewolde. Wist je dat? Ja, Zeewolde die valt onder de regio Midden. Nou, dan weten we dat ook weer. De kinderen gaan allemaal weer lekker naar school. Daar moeten we natuurlijk wel even op letten wat dat betreft. We gaan even naar het landelijke nieuws en internationaal nieuws kijken. Ja, de Provinciale Staten in Brabant onderbreken de vakantie voor een debat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Ik moest even goed kijken wat er nou stond. Er wordt met een massaal boerenprotest rekening gehouden. Oh jee. Het Centraal Planbureau publiceert de macro-economische ramingen. Mooi woord, hè? Macro-economische ramingen. Het zijn 2 woorden trouwens. Met daarin onder meer de verwachtingen over de koopkracht. De cijfers zijn van belang voor de onderhandelingen in het kabinet over de begroting van 2027. Want volgende maand is het alweer Prinsjesdag. En dan krijgen we de begroting. In Den Haag opent een tentoonstelling over de komst 75 jaar geleden van 12.500 Molukkers naar Nederland. 75 jaar geleden. En over Molukkers die hier al eerder woonden, werkten en studeerden. Een tentoonstelling in Den Haag. En ook in Den Haag de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië vandaag. En dan is er ook nog sport. Het EK atletiek in Birmingham, het EK zwemmen in Parijs. En alles is live te volgen bij de NS. Maar dat wist je natuurlijk al. Dat was het allemaal. We gaan eens lekker wat muziek draaien. Het is bijna 7:50.
1: Opstaan, wakker worden.
0: even wakker worden. Denk in kleur. Denk niet zwart-wit. Natuurlijk Son Mieux. Het was één van hun eerste grote hits. En ik vind hem nog steeds heerlijk mooi. Multicolor op je radio.

Zonmieu op je radio. En dat op de vrijdag, de 14 augustus. We sluiten de week af met vandaag de dag.

0: het weerbericht is dat ook multicolor. Nou, het is gewoon zonnig. Het is nu al 20 graden in Haarlem. En we gaan, ja, schrik niet, naar de 30 graden. Het wordt weer een hele warme zomerse dag. Code geel is afgegeven vanaf 4 uur vannacht al. Ja, en als ik even kijk naar de oplopende, om 11 uur 27 graden, om 12 uur al 29 graden. En om 1 uur hebben we die 30 graden behaald. Staat er nog wat wind? Nou, het mag geen namen. 5 kilometer per uur. Het wordt een warme dag. Smeer maar.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Maar wat je ook doet, hou van jezelf. Belangrijk. Rondé. Ook zo'n hit.

16 over 7. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En we eindigen de week op vrijdag 14 augustus, des Heren 2026.

0: Ja, ik vertelde net al een fantastische dag in het verschiet. 30 graden in Haarlem. En dat is één van de redenen waarom de Spaarnelanden zowel gisteren als vandaag eerder dan normaal het afval gaat inzamelen. Dat geldt ook voor bedrijfsafval. Inwoners worden gevraagd op een rolcontainer grof huishoudelijk afval of recycletas. Wat een mooi woord is dat. Recycletas op tijd buiten te zetten. Het afval moet zowel gisteren als vandaag uiterlijk om 6:30, dat is het al geweest, moet het buiten staan. Het mag ook gisteravond vanaf 9:00 s'avonds neergezet worden. Ook voor het Milieuplein en de recyclewagen gelden aangepaste tijden. De Milieustraat is gisteren en vandaag vanaf 1:00 gesloten. Hou daar rekening mee. De recyclewagen staat alleen in de ochtend daar vandaag. Nou, dat zijn allemaal situaties vanwege het hete en warme weer. Je moet niet zoveel doen.
1: 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Rolling Stones komt eraan. Van een splinternieuwe album. Foreign Tongue. Het is een cover. Een ode aan Amy Winehouse. You know I'm no good.

0: Rolling Stones. Terug op het muziekplafond. 3 jaar geleden brachten ze Hackney Diamonds uit. En vorige maand is een nieuwe album uitgekomen, Foreign Tongues. You Know I'm No Good, ja. Ja, er mag nog wel iets meer verteld worden over dat nieuwe album, want dat is toch heel knap. De overleden drummer Charlie Watts en de Beatle Paul McCartney zijn te horen op dit album, jazeker. En dat doen ze al ruim 60 jaar carrière met een cover van Waylon Amy Winehouse, die hoorde je net. Ja, maar wat staat er nog meer op? 14 nummers in totaal, van 2 covers. Je hoorde net Amy Winehouse, maar ze hebben ook een andere cover. En dat is het slotnummer Beautiful Delilah. Dat is een cover van de Amerikaanse rock'n'roll legende Chuck Berry uit 1958. Overigens hebben de Stones die in 1964 al opgenomen in de BBC bij BBC Radio. En in 2026 zijn er enkele drumpartijen toegevoegd door Chad Smith. Dat is de drummer van de Red Hot Chili Peppers. En er zitten ook behoorlijk wat lange nummers bij. Back in Your Life is een uitschieter met 6 minuten nog wel. En ja, over vriendschap gesproken, wijlen Charlie Watts is dankzij de moderne technologie op Foreign Tongues te horen. Mooi is dat toch, hè? Ja, oude opnames van hem zijn gebruikt in het meest rockende nummer Hit Me in the Head. Zo herhalen de Stones hetzelfde trucjes op het vorige album Hackney Diamonds. Nou, ze zijn er en ze zijn weer terug. De vraag is, gaan ze, die oude jongens, gaan die ook nog toeren? Ja, dat is nog helemaal niet duidelijk, maar we houden het voor je in de gaten.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, mooi, hè? Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. We gaan even naar een koelere orde. In Noorwegen is het ongetwijfeld iets lekkerder dan hier in Nederland. Tussen de 35 en 37 graden. Op plekken, maar hier niet in Haarlem, gelukkig. Hier wordt het 30 graden, zo warm genoeg. Aha, met Take On Me.

hele leuke video. Uit 1985. Het trio AHA. Met zanger Morten Harkert. Gitarist Paul Wachtar Savoy. En toetsenist Magne Verhammen. Probeerde je allemaal net zo hoog als Morten Harkert te zingen, maar dat lukte niet hoor. Kijk je op de klok, nog één nummer. En het wordt strandweer, maar wel goed smeren en onder de parasol. We gaan naar de playa, laten we naar het strand gaan. Riquera, richting het Haarlem 105 nieuws, blijf lekker luisteren. Arthur Meijer zit voor je klaar.

0: Ik heb het over het Haarlem 105 nieuws. Arthur Meijer, hier is hij.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
3: Goedemorgen, Arthur.
2: Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog 1 week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. Gisteravond heeft Kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
4: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
5: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
4: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
2: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. En meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Dat weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
8: Toch nog maar een keertje de eclips. 3:30.

zoals je net hoorde in het Haarlem 105 nieuws. We moeten nog heel lang wachten. En dan ben ik er al echt niet meer. A total eclipse of the heart. Ja, de huisartsenpost van het Spaarne ziekenhuis in Haarlem-Zuid heeft ongeveer deze week 5 telefoontjes ontvangen van eclipskijkers die daarna kampten met oogklachten. Volgens een woordvoerder van het Spaarne gasthuis hebben de bellers advies gekregen van de huisartsen in vergelijking met een reguliere woensdagavond, want daar hebben we het over, was het na de eclips drukker dan normaal, zegt ze. Voor de gedeeltelijke zonsverduistering waarschuwden oogartsen natuurlijk al dat kijkers moesten oppassen met het kijken naar de eclips zonder speciale eclipsbril. Ja, die moest je gewoon aanschaffen. Dat kan namelijk leiden tot permanente schade. Het aantal eclipskijkers met klachten kan nog oplopen, want ja, dit is vanaf afgelopen woensdag, omdat de klachten soms pas later optreden. Het Nederlandse oogheelkundig gezelschap, het NOG, roept ondertussen alle oogartsen op zich te melden als zij patiënten met oogletsel als gevolg van onbeschermd kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering hebben. Hoeveel mensen uiteindelijk oogletsel oplopen door een zonsverduistering is lastig te voorspellen. Er zijn alleen gegevens van een Brits onderzoek naar de vorige zonsverduistering uit 1999. Toen waren er veel bezorgde telefoontjes. Uiteindelijk waren er 70 mensen met klachten. Omgerekend naar de Nederlandse bevolking zou dat zo'n 18 tot 20 mensen met oogletsel betekenen. Na anderhalf jaar bleek geen van de patiënten blijvende schade te hebben. Al dus het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Nou, voor die 5 bezorgde telefoontjes, en misschien komt er nog wel meer over heel Nederland gerekend. Hopelijk is dat hetzelfde na de klachten weer weg. Are you with me? Ik hoop het wel. Bij Haarlem 105. Lost Frequencies. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Nou, ben je ook lekker bij ons? Je kunt ons live streamen waar je ook maar bent. Kijk even ons op de website haarlem105.nl. Klik je op radio luisteren. En dan komt het allemaal goed. Het weerbericht in Haarlem. Het wordt heet vandaag, mensen. Dus blijf vooral in de koelte. 21 graden is het alweer. Het wordt maximaal 30 graden. Ik herhaal, het wordt maximaal 30 graden. Daarvoor is ook code geel afgegeven. Zodat je weet dat het oppassen geblazen is. Hebben we een wind? Nou, het stelt niet veel voor. 4 kilometer per uur, dat is een vlaagje, zoals het zo mooi heet. Ja, dat is echt. Dat betekent in dit geval dat het straks om 12 uur al 29 graden is. Maximaal 30 graden. Blijf goed smeren.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Veltronic, de Brass Band uit Amsterdam. Muziek uit je buurt. One Way Out met Piet Philly.

Valvetronic. Een 12-koppige brass band. One Way Out. Nou, dat hoop ik nog niet hoor. Blijf lekker luisteren. We zijn er tot 10 uur. Op de vrijdag, de 14 augustus. Jazeker. Goedemorgen als je net wakker wordt. 7:45 op jouw lokale radio. Ja, watersportliefhebbers zijn zeer teleurgesteld dat de Buitenhuizerbrug in Velzen-Zuid niet snel hoeft te worden gerepareerd. Dat heeft namelijk de kortgedingrechter bepaald nadat watersportverenigingen zoals de Haarlemse Jachtclub, de HJZ, en de Haarlemse Zeilvereniging om een spoedige reparatie hadden gevraagd. Wilco Emmens van de HJZ vindt de uitspraak een domper, zo zegt hij aan het Haarlemsdagblad. We gaan lichtplaatshouders verliezen door deze uitspraak. De kapotte Buitenhuizerbrug beperkt de eigenaren van zeilboten ernstig bij hun hobby. Zo moet Emmens, die nu met zijn zeilboot Mona Lisa in het IJsselmeer ligt, een enorme omweg maken om straks terug te keren naar Haarlem. De gewone route via het Noordzeekanaal is onmogelijk zolang de Buitenhuizerbrug over Zijkanaalzee niet omhoog kan. Hij zal dus eerst vanuit het Noordzeekanaal door de sluis van IJmuiden naar de Noordzee moeten varen en dan vanaf Rotterdam over de binnenwateren naar Haarlem. Heb je hem nog? Ja, als je geen zeiler bent of geen boot, dan begrijp je het helemaal niet. Maar de brug gaat voorlopig niet open. En dat betekent dat alleen zeilboten met een gestreken mast er onderdoor kunnen. Dan gaat die mast natuurlijk naar beneden. Dat is niet altijd een optie, verduidelijk Emmens. Als ik op mijn zeilboot de mast neerleg, steekt die aan de voor- en achterkant 3 meter uit. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon heel vervelend. Nou ja, het is te hopen dat er toch iets gaat gebeuren. De Buitenhuizenbrug is uit 1997. Dat is een beweegbare brug over het Zijkanaalzee in Spaarndam. De verbinding is onderdeel van de zogenaamde staande mastroute. Een doorgaande voorroute voor schepen met een masthoogte van meer dan 6 meter. Ja, we houden het voor je in de gaten. Op dit ogenblik geen spoedreparatie volgens de kortgedingrechter. Nou, dan ga je Ilse de Lange naar dit vervelende bericht voor de zeilboten. Something good, Ilse!

0: al meer dan 25 jaar in het vak. En vooral de afgelopen maanden weer behoorlijk in de picture vanwege The Voice. En dat doet ze hartstikke leuk. Ilse de Lange. Ja, we kijken naar het Haarlems Dagblad van vrijdag 14 augustus. En daar wordt ons gemeld dat Eimond Werkt kampt met een uitstroom van personeel. 8 werkcoaches vertrokken sinds de 3 Eimond-gemeenten vorig jaar besloten tot reorganisatie. De inhuur van externe krachten ter vervanging kost nu al zo'n 3 ton extra. Dat is nogal wat. De werving van vaste medewerkers is nagenoeg onmogelijk geworden, schrijft Eimond Werkt in een rapportage. Ja, Eimond Werkt is een sociaal werkbedrijf van de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velzen. Samen vorig jaar besloten 3 lokale overheden om het samenwerkingsverband drastisch te hervormen. De onzekerheid over de toekomst heeft ertoe geleid dat een groot deel van de werkcoaches de organisatie verlaten heeft. Zo valt te lezen in 1 van de 4 jaarlijkse rapportages. Om dit verloop op te vangen zet Eimond Werkt tijdelijke externe inhuurkrachten in om de dienstverlening op het gebied van reïntegratie vorm te kunnen blijven geven. Dat is niet onbelangrijk. De reorganisatie houdt in dat het middendeel van de inwoners die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen, niet langer door Eimond Werkt wordt begeleid. Vanaf 1 januari 2027 gaat elke gemeente dit voor zichzelf regelen. Het idee daarachter is om beter zicht te houden op de meest kwetsbare inwoners, terwijl het beschikbare budget om hen te helpen beter wordt besteed. Ja, dat klinkt allemaal prachtig, maar voorlopig is dat best een probleem. Nou, we blijven het voor je volgen. Op dit ogenblik weet je in ieder geval dat dit soort coaches schaars zijn.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpunt. Bluff.

0: wachten nog steeds op je gewaar.
1: Fijn dat je luistert naar Haarlem 105.
0: Er wordt nog steeds...
1: Bluff.
0: Er wordt altijd...
1: Oh, wat een mooi nummer.
0: Op jou gewacht.
1: Richting het nieuws. Kajak.

0: Ja, to see you go. We gaan je een klein stukje verlaten. Eigenlijk een paar minuutjes maar. Het nieuws van 8 uur komt eraan. Maar we zijn er tot 10 uur bij. Haarlem 105, vandaag de dag, de ochtendshow.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
4: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
6: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
4: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 is je vertraging 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 Den Haag richting Amsterdam, want die is dicht bij de Schiphol-tunnel. Het komt door een te hoog voertuig en naar verwachting blijft de tunnel nog gesloten tot 7:45 vanochtend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Goedemorgen Haarlem, ook een plaknacht achter de rug. Welkom bij het tweede uur Vandaag de Dag, jouw ochtendshow. De weekafsluiting op de vrijdag 14 augustus. En we kunnen het niet beter doen dan met Bruno Mars. Risk it all. Vertel, Bruno.

Mag ik deze Roomba van je? Want zo lekker kan je op dit nummer dansen. Bruno Mars opent. Het tweede uur vandaag de dag. Jouw ochtendshow.

0: Bruno Mars, oftewel Piet Hernandez, want dat is een echte naam. En I Risk It All For You. Hij opende zijn Johan Cruijff Arena optredens met een ballad. En dat is heel gedurfd, maar wel heel erg leuk. Fijn dat je luistert. Haarlem 105, vandaag de dag. De ochtendshow live vanuit de Zijweg, Zeilweg nummer 10. Dat is midden in het centrum van Haarlem. En als je het niet weet, Zeilweg, nou, die moet je toch wel kennen. Dan heb je de grote Albert Heijn, we maken geen reclame. Daarachter zitten wij, en dat merk je van tijd tot tijd, want er komt wel eens van grote vrachtwagens met bevoorrading. En dan voel je op de eerste etage hier in Studio 1, voel je het een beetje bewegen. Maar dat maakt niet uit, dat houdt ons scherp. Wat gaan wij doen in het tweede uur van vandaag de dag? Sowieso straks om 8:30 kom je hem tegen. Het is Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. En die gaat ons allerlei Haarlem 105 berichten tot ons brengen. Europaweg gaat weer open vanmiddag vanaf 4 uur. En dat heeft een hele tijd geduurd. Hevige duinbrand bij de Duinpieperpad. Dat is een prachtige naam, maar minder leuk die duinbrand. En een ultimatum van Schipholbeveiligers. Oh jee, daar gaat daar wel wat gebeuren. En data met de trein. Wat dat inhoudt, Arthur Meijer vertelt je erover straks om 8:30. En nog één keer gaan we het hebben over de eclips. Jazeker, die unieke situatie die zich afgelopen woensdag plaatsvond. Hij gaat er nog even wat over vertellen. En ik straks ook, want in het Haarlems Dagblad komt er iets terug. Namelijk een aantal telefoontjes over oogproblemen, ondanks alle waarschuwingen. En ik ga daar straks wat dieper op in bij het Haarlems Dagblad, wat we door gaan nemen dit tweede uur. Jazeker. Wat gaan we nog meer doen? We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de Provinciale Staten in Brabant die onderbreken de vakantie voor een debat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Er wordt met een massaal boerenprotest rekening gehouden. Och jee, och jee. En het Centraal Planbureau publiceert de macro-economische ramingen. Met daarin onder meer de verwachtingen over de koopkracht. Niet onbelangrijk, mensen. De cijfers zijn van belang voor de onderhandelingen, namelijk in het kabinet over de begroting van 2027. Ja, ja, in september komt het er weer aan, de begrotingen. Jazeker. En in Den Haag opent een tentoonstelling over de komst 75 jaar geleden van 12.500 Molukkers naar Nederland. En over Molukkers die hier al eerder woonden, werkten en studeerden. Een tentoonstelling in Den Haag dus. Ja, we blijven ook in Den Haag. De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland-Indië vindt vandaag ook daar plaats. En we hebben natuurlijk veel sport. De EK Atletiek in Birmingham vandaag. Femke Bol, Broeders Bol in de finale. En de EK Zwemmen in Parijs. Allemaal te volgen bij de NOS. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Wij komen straks terug bij je met het weerbericht. Het wordt warm, heel warm in Haarlem. Dus hou daar rekening mee. Ik ga even kijken naar de verkeersinformatie. Maar daar is het wel wat rustig. En eigenlijk is dat toch een beetje het einde van de vakantie. Maandag gaan de scholen weer beginnen in deze regio. Hou daar ook rekening mee. Geachte automobilisten, want er gaan weer veel fietsers langskomen. En ja, we gaan natuurlijk lekkere muziek draaien.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Zurp en Sophia Nazaal.

Het nummer komt uit 2024. De Braziliaanse DJ en producer Serp. En de Keniaanse zangeres Sofia Nazao. En als je denkt, wat voor taal hoor ik nou elke keer? Dat is Kikuyu. Een taal die gesproken wordt door miljoenen mensen in Kenia. En Mawaki, dat betekent vuur. Ik krijg zo van mij het weerbericht.

Ja, en als Milwaukee vuur betekent, dan wordt het hier ook heel erg warm. Op dit ogenblik code geel uiteraard. Het hitteplan is weer van stal gehaald. 22 graden is het al in Haarlem. En het wordt alleen maar warmer en warmer. Ik kan je vertellen dat het straks rond 12 uur al 29 graden is. En de 30 graden, de maximale temperatuur in Haarlem, die bereiken we al om 1 uur vanmiddag. Blijf goed smeren. Blijf gewoon even uit de zon. Hou het koel. En vooral veel drinken. Hebben we nog een klein beetje wind? Nou, dat is echt een klein beetje wind. 7 kilometer per uur. Het wordt een prachtige dag. Alex Warren bezingt Fever Dream. Het zal toch niet met de warmte te maken hebben?

0: naam Warme Nacht in Haarlem en omstreken. Alex Warren. Ja, ze noemen dat een plaknacht. Of een tropennacht. Als het meer dan 20 graden is. Ja, en vanwege die verwachte hoge temperaturen start Spaarne-Landen zowel gisteren als vandaag eerder dan normaal met het inzamen van het afval. En dat geldt ook overigens voor het bedrijfsafval. Inwoners worden gevraagd om een rolcontainer, grof huishoudelijk afval, of de recycletas, wat een leuke woord trouwens, recycletas, op tijd buiten te zetten. Dat op tijd, ja, dat, we zijn om 7 uur begonnen, dat had al om 6:30 moeten zijn vandaag. Ik hoop dat je dat weet. Het had ook gisteravond gemogen vanaf 9:00. Ook voor het Milieuplein en de recyclewagen gelden aangepaste tijden. De Milieustraat is morgen vanaf, vandaag dus eigenlijk, want het is een bericht van gisteren, is vanaf vandaag om 1:00 gesloten. Ja. De recyclewagen staat er morgen alleen, en dat is dus ook weer vandaag, in de ochtend. Want het was een bericht op Haarlem 105 op onze website. Je kunt het nog even teruglezen, haarlem105.nl. Die man met die prachtige S. Mr. Probs. Ga met hem mee over de golven, de waves. 7:17 op jouw lokale radio. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: My face above the water.

Mr. Props and the Waves. En misschien zoek jij de golven vandaag wel op het strand. Een beetje verkoeling. Ja, we kijken even terug. Tijdens de werkzaamheden van de Weidertunnel waren er bij de Velse Tunnel gemiddeld 20 tot 30 afsluitingen per dag. Ik laat dat nog even bij je binnenkomen. 20 tot 30 afsluitingen per dag, dat is heel veel. Daarnaast was er gemiddeld een half uur tot een uur extra vertraging. Misschien was jij een van die mensen die er tegenaan liep. Toch spreekt Rijkswaterstaat van een succes. Ja, de Weidertunnel moest nog eenmaal opgepakt gaan worden. Vanaf zondag 12 juli tot en met zaterdag 8 augustus was deze gesloten voor verkeer. En dat zorgde voor veel onrust bij weggebruikers in de Eimond. Een groot deel van het verkeer werd namelijk omgeleid naar de Velsertunnel om ervoor te zorgen dat het verkeer bleef doorrijden. Werden de toeritten aan de noord- en zuidkant van de Velsertunnel afgesloten. Ja, dat weet ik nog wel, want als ik hier klaar was met mijn radioprogramma, moest ik helemaal omrijden via de Koentunnel, omdat ik omgeleid werd. Die aanritroute was gewoon dicht. Rijkswaterstaat begrijpt dat de afgelopen 4 weken zuur zijn geweest, zo zeggen zij in het Haamsrabat, voor automobilisten uit de regio. Maar wachten met de onderhoudswerkzaamheden was geen optie. Het ventilatiesysteem in de Weidertunnel was na 30 jaar toe aan onderhoud. Gefaseerde werkzaamheden waren door de omvang van het project ook geen optie. Ook het sluiten van de toeritten naar de Velsertunnel, zoals al net werd gezegd, was een bewuste afweging. Het was daarbij kiezen tussen de twee kwaden. Voor de lokale inwoners was het zuur om te moeten omrijden. Maar als Rijkswaterstaat zijn we verantwoordelijk voor de doorstroom van de hele regio. Ja, nou ja, er waren natuurlijk wel wat alternatieven. Er zijn wat ontheffingen gegeven. Want je kunt niet meer over de sluizen, dan behalve als je een ontheffing krijgt. Dat scheelde voor een aantal mensen wel. Ja, nou ja, goed. De sluizenroute is er dus ook niet. Er is een nieuwe standaard. Nu voldoet de Weikertunnel aan de laatste tunnelstandaarden. De 16 nieuwe ventilatoren die buiten de tunnel hangen, misschien heb je het al gezien, doen hun werk en is er ook een 17e ventilator bij gehangen als reserve. En daarmee kan die tunnel zeker de komende 30 jaar vooruit. Allemaal opgelost. Je kunt gewoon weer door de Weikertunnel. 8 voor 8:30. Nick Hansen met Playa.

Het nummer heet Playa. En dat is strand, maar... Ja, op een of andere manier krijg je geen strandgevoel in dit nummer. Nick Hansen. Ja, straks gaan we het nog even hebben over die eclips. Arthur Meijer gaat er iets over vertellen. Maar ik kijk even op een andere wijze naar de eclips. De huisartsenpost van het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid heeft zo'n 5 telefoontjes ontvangen van eclipskijkers die daarna krampen met oogklachten. Volgens een woordvoerder van het Spaarne Gasthuis hebben de bellers advies gekregen van de huisarts. In vergelijking met een reguliere woensdagavond, want we hebben natuurlijk gewoon afgelopen woensdag, was het na de eclips drukker dan normaal. Voor de gedeeltelijke zonsverduistering waarschuwden oogartsen al dat kijkers moesten oppassen met het kijken naar de eclips zonder speciale eclipsbril. Dat kan namelijk leiden tot permanente schade aan het netvlies van de ogen. Mensen kunnen vlekken blijven zien. Het aantal eclipskijkers met klachten kan nog oplopen, want we hebben natuurlijk wel afgelopen woensdag gehad, omdat namelijk klachten soms pas later optreden. Het is niet te hopen. Bij de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis melden zich woensdagavond geen mensen met klachten. Tenminste, aldus de woordvoerder. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, dat het zogenaamde NOG, roept ondertussen alle oogartsen zich te melden als zij patiënten met een oogletsel hebben als gevolg van onbeschermd kijken naar de eclips, om het zo maar te zeggen. Want hoeveel mensen uiteindelijk oogletsel oplopen door een zonsverduistering, dat is een beetje lastig te voorspellen. Er zijn namelijk alleen maar gegevens van een Brits onderzoek naar de vorige zonsverduistering in 1999. En toen waren er veel bezorgde telefoontjes, ongeveer 70 mensen met klachten. Als je dat omdenkt naar de Nederlandse bevolking, dan zou dat zo'n 18 tot 20 mensen met oogletsel betekenen. Nou, 5 telefoontjes al in Haarlem. Na 1,5 jaar bleek van geen van de patiënten blijvende schade te hebben. Dus laten we hopen dat dat ook hier het gevolg is vanwege de telefoontjes.

0: Invisible Man, Queen. Richting het Haarlem 105 nieuws. En wie er niet invisible is, maar duidelijk zichtbaar en hoorbaar, Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. Je hoort hem vandaag elk uur rond de klok van 12:30. Met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is twee weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen.

0: reizigers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
1: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
2: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
1: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
0: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Rhenen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.

0: zeker. A little bit of sunshine, heel veel zonneschijn. Vanochtend al heel vroeg. Het is op dit ogenblik al 23 graden en het gaat 30 graden worden in Haarlem en omstreken. Is er een beetje wind? Nou, een beetje mag je wel zeggen. 8 kilometer, dat stelt niet zoveel voor. Straks om 10 uur als we klaar zijn en Jan Gauz het overneemt met Haarlem werkt, is het al 26 graden, om 12 uur 29 graden. En om 1 uur hebben we de 30 graden bereikt. Volop zon. Is dat genieten? Ja, ik zou een beetje uit de zon blijven, flink wat drinken. En goed smeren.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Douwebop. Douwebop Postuma heet hij volledig. 6 over 8:30. Je luistert dan vandaag de dag op Haarlem 105.

0: Isn't it funny? Nou, de Nederlandse zomervakanties beginnen zo langzamerhand alweer aan het einde te lopen. Regio Noord, jazeker, maandag 17 augustus begint de scholen weer. We gaan weer beginnen. En daar wil ik eigenlijk een bruggetje maken over. Voor kinderen blijft het knap lastig om te bedenken wat ze later willen worden. En welke vervolgopleiding ze moeten gaan nemen. Ze kunnen hulp krijgen van een carrièrecoach van het JINC. JINC heeft 7 vestigingen in Nederland, waaronder ook een kantoor in Haarlem. De projecten die de organisatie biedt gaan over onder meer taal, digitale vaardigheden, stages, ondernemen, netwerken en solliciteren. Bij het project Carrièrecoach krijgen jongeren een steuntje in de rug van iemand uit bijvoorbeeld het bedrijfsleden. De coach, een vrijwilligersbaan overigens, probeert uit te vinden waar een leerling goed in is en begeleidt de jongeren bij de keuze voor een vervolgopleiding. Voor leerlingen die in het VMBO 4 zitten op het Haarlems College, de Haamstede Barger MAVO in Heemstede en het Tender College in IJmuiden is het JINC op zoek naar carrièrecoaches. Dus misschien is dat wel wat voor jou. Het werk kost ongeveer 4 tot 8 uur per maand. De duur van dit project is 5 maanden. Het project begint op vrijdag 18 september 2026. De carrièrecoaches worden nu gevraagd. Begeleiden 4 leerlingen van rond de 15 jaar. En in 5 sessies krijgen de leerlingen hulp bij het maken van een opleidingskeuze. Ervaring hoeft niemand als coach te hebben. Wie zich opgeeft krijgt een training, briefings, een programma en lesmateriaal. Goed kunnen luisteren en zich inleven in de belangrijkste. Ja, dat is eigenlijk wel het verhaal. Meer informatie kun je vinden bij www.vrijwilligvelzen.nl. Een carrièrecoach. Misschien is dit iets voor jou.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Mooi project hoor.
1: Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: De scholen beginnen weer. Vanaf maandag zal het drukker worden op de weg. We gaan het merken volgende week.

zo'n voorbeeld van de onderscheidende muziek. Dat vind je bij Haarlem 105 regelmatig. Lose My Life. Misha om 13:30.

Ja, het Haarlems Dagblad vertelt over watersportliefhebbers die zeer teleurgesteld zijn dat de Buitenhuizerbrug in Velzen-Zuid niet snel hoeft te worden gerepareerd. Zo heeft de kort geding rechter bepaald. Nadat watersportverenigingen zoals de Haarlemse Jachtclub, de HJZ, de Haarlemse Zeilvereniging om een spoedige reparatie hadden gevraagd. Wilco Emmens werd geïnterviewd door het Haarlems Dagblad van het HJC en die vindt die uitspraak een domper. Hij zegt namelijk: we gaan lichtplaatshouders verliezen door deze uitspraak. De kapotte Buitenhuizerbrug beperkt de eigenaren van zeilboten ernstig bij hun hobby. Zo moet Emmens, die nu met zijn zeilboot Mona Lisa in het IJsselmeer ligt, ja, die moet een enorme omweg maken om straks terug te keren naar Haarlem. Hij vertelt daarin: de gewone route via het Noordzeekanaal is onmogelijk zolang de Buitenhuizerbrug over het Zeekanaalzee niet omhoog kan. Hij zal dus eerst vanuit het Noordzeekanaal door de sluizen van IJmuiden naar de Noordzee moeten varen en dan vanaf Rotterdam over de binnenwateren naar Haarlem. Heb je hem nog? Ja, dat is volgens mij een behoorlijk verhaal. Ja, de brug gaat voorlopig niet open. Dat betekent dat alleen zeilboten met een gestreken mast er onderdoor kunnen. Dat is niet altijd een optie, zo verduidelijk Emmens. Als ik op mijn zeilboot de mast neerleg, dan steekt die aan de voor- en de achterkant 3 meter uit. Dat is niet prettig en daardoor doe ik het ook niet. De Buitenhuizerbrug wordt op termijn gerepareerd, maar wanneer dat gedaan wordt, is nog niet duidelijk. En daarom heeft Emmens meteen na de uitspraak van de rechter een e-mail aan de Tweede Kamercommissie geschreven om aan te dringen op spoedige maatregelen. De Buitenhuizerbrug uit 1997 is een beweegbare brug over het Zeekanaalzee. Misschien weet je dat niet, in Spaarndam. De verbinding is onderdeel van de zogenaamde staande mastroute. Een doorgaande vaarroute voor schepen met een masthoogte van meer dan 6 meter. En sinds 2023 vertoont de brug geregeld storingen. En ook ging de pomp ernstig olie lekken. En nogmaals, ja, Rijkswaterstaat moet dat op gaan pakken. En dat kost geld. En dat geld, dat is er niet altijd zomaar voor de hand. En ja, de voorzieningenrechter oordeelt dat het Rijk deze afweging in redelijkheid heeft gemaakt. Voor zover de watersportverenigingen hebben gewezen op de veiligheidsrisico's van een gedwongen tocht over de Noordzee, stelt de voorzieningenrechter dat het aan de schipper zelf is om te beoordelen of zo'n reis verantwoord is of niet. Veertien voor negen op jouw radio. We gaan een beetje kussen. Dat zegt ze tenminste. Sixpence None the Richer. Kiss me.

een mooie bandnaam uit Amerika. Sixpence None the Richer. Kiss Me. Ja, en vervelend moet ik weer melden. Net binnengekomen via het Haamsabad. Dat een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen. Op een parkeerplaats achter de flat aan de Schiplaan in IJmuiden. Ook twee naastgelegen voertuigen vatten vlam. Dat blijft toch maar zo. De brand werd gemeld om 3:35. Vijf over half vier vannacht. Bij aankomst van de brandweer stond het bewuste voertuig volledig in de lichte laai. En door de hevige vlammen vatten ook twee auto's eromheen vlam. Het zal je auto maar zijn. De brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen, maar de drie voertuigen raakten zwaar beschadigd. Ook een lantaarnpaal liep schade op en is door de hitte deels weggesmolten. Mogelijk is sprake van brandstichting. Nou, haal dat mogelijke maar uit, denk ik. Agenten hebben naar de brand in de omgeving gezocht naar mogelijke verdachten. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand en de toedracht. Het is bijna dagelijks schering en inslag. Haarlem en omstreken en nu weer in IJmuiden. Helaas drie auto's en nogmaals, het zal je auto maar zijn.

Hill. Jonas Blue. Brengt het ten gaan horen door jouw luidsprekers. Het is vandaag de dag, vrijdag de 14 augustus. En je luistert naar ons, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur bij je. Ja, het Haarlems Dagblad verhaalt over Eimond Werkt. Die kampt met een uitstroom van personeel. Eimond Werkt is een sociaal werkbedrijf voor de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velzen samen. En vorig jaar besloten die drie lokale overheden om het samenwerkingsverband drastisch te hervormen. En ja, dat heeft een uitstroom van personeel. In totaal 8 werkcoaches vertrokken sinds de 3 Eimond-gemeenten vorig jaar besloten tot reorganisatie. De inhuur van externe krachten ter vervanging kost nu al zo'n 3 ton extra. De werving van vaste medewerkers is nagenoeg onmogelijk geworden. Zo schrijft Eimond Werkt in een rapportage. Ja, dat is de onzekerheid van een toekomst die heeft toegeleid heeft dat een groot deel van deze werkcoaches de organisatie verlaten heeft. De reorganisatie houdt in dat het merendeel van de inwoners die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen niet langer door Eimond Werkt wordt begeleid. Vanaf 1 januari 2027 gaat elke gemeente dit voor zichzelf regelen. Het idee daarachter is om beter zicht te houden op het meest kwetsbare inwoners, terwijl het beschikbare budget om hen te helpen beter wordt besteed. Ja, Eimond Werkt blijft wel bestaan, maar met een sterk uitgedund takenpakket. Zo blijft de organisatie betrokken bij de inwoners onder begeleiding in dienst treden bij een bedrijf. Maar mensen met complexe problematiek, en dan hebben we het over een combinatie van schulden, taalachterstand en psychische of medische klachten, worden voortaan bijgestaan door de gemeente zelf. Hoe dat allemaal gaat lopen, we houden het in de gaten. In de tijd. En dit was een beetje mijn guilty pleasure. Toontje lager. Op landgoed Caprera.

0: ze treden nog steeds op. Erik Meesie als de liedzanger. Een jaartje geleden heb ik ze in Pub Rent gezien. Het was heerlijk. Weer terug in de tijd. Stiekem gedanst, toontje lager. We kijken op de klok. En dat betekent dat wij afscheid gaan nemen van je. Maar slechts een paar minuten. Want daarna zijn we gewoon weer lekker bij je terug met de derde uur. Vandaag de dag. We zijn er van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10 uur. En op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Alleen deze komende zaterdag en zondag zitten we nog in het zomerreces. Dat heeft alles te maken met het feit dat een aantal collega's nog steeds van vakantie gingen. Die komen allemaal terug. Zowel Pedro van Looy als Ron Anberg komen terug dit weekend. En dat betekent dat we volgende week weer een volledige werkweek pakken.
1: Vrijwilligerswerkweek.
0: Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105 vandaag de dag. Straks de derde uur. Tot zo!
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
6: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
7: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
5: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaal-rechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
8: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
5: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Goedemorgen Haarlem. De derde uur vandaag de dag. Fijn dat je er bent.
9: Goedemorgen.

De opening van het derde uur. De helaas overleden Johnny Kaagman. Van The Earth and the Fire. De tweeling Koert. Maybe tomorrow, maybe tonight. 9:05 op jouw radio.

0: Mooie opening, terug in de tijd. Maybe tomorrow, maybe tonight. Goedemorgen Haarlem. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. We gaan met het derde uur beginnen. En wat kun je in het derde uur bij ons aantreffen? Nou, sowieso het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van half. De nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer, gaat ons vertellen over de Europaweg. Die gaat weer open vanmiddag om 4 uur. Dat heeft een tijd geduurd, kan ik je vertellen. Maar hij gaat weer open. Een hevige duinbrand bij Duinpieperpad, dat is een minder leuk bericht. En een ultimatum Schiphol-beveiligers over minder leuk bericht gesproken. Over een maandje ga ik op vakantie. Ik hoop dat dat dan opgelost is. Anders hebben we misschien wel weer problemen. En Tata met de trein, wat dat inhoudt, Arthur vertelt erover. En nog één keer gaan we het hebben over de eclips. Even terugkijkend met wat er allemaal gebeurde op dat moment. Straks om 9:30 kom je hem tegen, Arthur Meijer. We kijken natuurlijk even in het Haarlems Dagblad. Daar zien we verschillende interessante items. De Buitenhuizenbrug blijft voorlopig dicht en niet gerepareerd. En dat hebben, daar hebben zeilboten nogal last van. Daar wordt over gezegd. 5 telefoontjes van eclipskijkers met oogklachten bij huisartsenpost Spaarne Gasthuis. Want ja, die eclips is wel leuk. Zijn toch mensen die oogklachten hebben. We kijken even terug naar de Wijkertunnel. Ja, dat was natuurlijk best zuur voor heel veel mensen. De afgelopen 4 weken. Hij is natuurlijk wel weer open. Maar er wordt even teruggekeken hoe dat allemaal ging. En een carrièrecoach zoekt men voor scholen in Haarlem, Heemstede en IJmuiden. We kijken even naar het landelijke nieuws. Ja, het Centraal Planbureau publiceert de macro-economische ramingen. Mooie woorden. Met daarin natuurlijk onder meer de verwachtingen over de koopkracht. Niet onbelangrijk voor de Nederlanders. De cijfers zijn van belang voor de onderhandelingen in het kabinet over de begroting voor 2027. Want ja, die komt eraan in september natuurlijk weer Prinsjesdag. En dan moet, dan moet de begroting 2027 klaar liggen. We blijven even in Den Haag, want in Den Haag opent een tentoonstelling over de komst van 75 jaar geleden van 12.500 Molukkers naar Nederland. En ook over Molukkers die er al eerder woonden, werkten en studeerden. Een mooie tentoonstelling in Den Haag over 75 jaar geleden, de 12.500 Molukkers. En ook in Den Haag de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook dat vindt vandaag plaats. En dan is er natuurlijk ook nog sport, het EK atletiek. Femke Bol. Ze heeft nu tegenwoordig. Ze heeft een dubbele naam. Ben ik even kwijt, maar dat geeft niet. Zij gaat lopen de 800 meter finale in Birmingham. En de EK zwemmen in Parijs is er ook. Alle sport is live te volgen bij de NOS. Dat alles. We gaan straks naar het weer kijken. We hebben geen verkeersinformatie. Eigenlijk de eerste afgelopen 2 uur al niet. Het is erg rustig. Maar iedereen komt terug van vakantie. Want de scholen gaan weer beginnen aanstaande maandag.
1: Dit is Haarlem.
0: Even een rustpuntje. Na het geweld. Het woordengeweld. Sam Smith.

0: mooi nummer.
1: En wat een stem. Je krijgt van mij zo de weersverwachtingen in Haarlem en omstreken. Het is code geel, dat zal je niet verbazen vanwege de hoge temperaturen. Jazeker, op dit ogenblik 24 graden in Haarlem en dan is het 12 over 9. En dat loopt al heel snel op, 29 graden rond 12 uur. En om 1 uur hebben we die maximale temperatuur 30 graden al bereikt in Haarlem. Staat er wat wind? Nou, het zijn windvlagen tot 11 km per uur. Dat stelt niet zo heel veel voor. Code geel, dus vooral opletten geblazen.

0: Kisses, kisses.
1: Kwart over negen op jouw lokale radio. Haarlem 105, lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit, want je kunt ons live streamen waar je ook maar bent in Nederland. Via haarlem105.nl. Kijk maar eens even op onze website. Ja, een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gevlogen. Op een parkeerplaats achter een flat aan de Schiplaan in IJmuiden. En dat is de zoveelste autobrand al in deze regio. Ook twee naastgelegen voertuigen vatten vlam. De brand werd gemeld zo rond 3:55 vannacht. 3:35. Bij aankomst van de brandweer stond de bewuste voertuig volledig in de lichte laaien. Door de hevige vlammen vatten ook twee auto's erom vlam. Ja, het is mogelijk is er sprake van brandstichting, zo vertelt het. Haal dat mogelijk er maar vanaf. Het is schering in inslag. De foto's staan erbij. Het is allemaal niet fraai. Sonnery James en Ryan Marciano. Een duo DJ producers.

Een splinternieuwe. Sonnery James. En Ryan Marciano. En Sonnery kennen we natuurlijk als de man van Doutse Kroes natuurlijk. I wonder. 18 over 9.

0: Ja, op onze website kun je diverse lokale nieuwsberichten vinden. Daar vind je ook deze, die best wel een beetje belangrijk is. Want het heeft te maken met de verwachte hoge temperaturen. En zo start Spaarne-landen zowel gisteren als vandaag eerder dan normaal met het inzamen van afval. En dat geldt ook voor het bedrijfsafval. Inwoners wordt gevraagd om een rolcontainer, grof huishoudelijk afval of recycletas. En dat laatste vind ik een heel leuk woord. Ik heb het nooit gezien. Recycletas. Op tijd buiten te zetten. Wat is op tijd? Ja, dat had vanochtend vroeg al gedaan moeten worden. Om uiterlijk 6:30 moet dat buiten staan. Het had ook gisteravond om 9:00 neergezet mogen worden. En ook voor het Milieuplein en de recyclewagen gelden aangepaste tijden. De Milieustraat is vandaag vanaf 1:00 gesloten. Hou daar rekening mee. En de recyclewagen, die staat vandaag alleen nog in de ochtend. Dus dat is nog een paar uurtjes. En dan is het ook over. Dus houd daar rekening mee. Het is nou eenmaal even niet anders. En dat heeft alles te maken met de hoge temperaturen.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

0: Tiesto in de samenwerking met Eva Max. De Model. Vrijdag 14 augustus des Heren 2026. Jouw ochtendshow tot 10 uur. Ja, en de startdata na de zomervakantie zijn natuurlijk bekend. Want vanaf volgende week hoor je denk ik wat meer verkeersinformatie. Op dit ogenblik heb ik de afgelopen uren helemaal niets te melden. De regio Noord, en daar valt Noord-Holland onder. Onder andere Overijssel, Flevoland met uitzondering van Flevolde, Groningen en Friesland en Drenthe. Die gaan maandag 17 augustus weer starten. En dat betekent dat de scholen ook weer gaan starten. En ik zag bij mij in Assendelft al allerlei pamfletten hangen. We gaan weer naar school. Hou rekening met alle fietsers. Zuid heeft nog een week langer. Maandag 24 augustus is daar de startdata van de scholen na de zomervakantie. En de regio Midden, dan hebben we het over Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, dat is met Zeewolde dus, en een deel van Gelderland, die gaan pas op maandag 31 augustus. Dus het is gefaseerd de komende weken.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I've been out.

0: Het jaar waarin we twee nummers hadden met dezelfde titel. Weet je het nog? C'est la vie van Cloud. De Eurozone Festival inzending. En deze. Vrijdag 2 oktober. Zijn ze te behoren en te beluisteren en te zien. In de Philharmonie. Seth Pretzel. Muziek uit je buurt. Haarlemse kan ik het niet maken hoor. Ik hoop dat ze hem gaan spelen. Maar er zijn zoveel hits die ze kunnen ten gehore brengen. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar... Het zou best kunnen zijn dat het wel uitverkocht is. Maar ik heb kaarten.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede.

0: Adam Lambert. En je kent hem waarschijnlijk ook van het samenwerken met Queen. Om de stem van Freddie Mercury te vervangen. Nou is die onvervangbaar, maar hij heeft zijn best gedaan. En over best gedaan gesproken, Arthur Meijer zit te wachten op je met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Gisteravond heeft kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van de rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa, niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren.

0: volgende keer zo'n evenement organiseren dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. En die heeft hij gewonnen. Het weer, opnieuw een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
5: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
6: Dankjewel, Arthur Meijer. We treffen jou weer aan straks om 10:30 tijdens Haarlem Werkt met Jan Gauwens. Santana, Carlos Deverip Santana. Dat hele mooie nummer. Om 3:50. We hebben nog 27 minuten vandaag de dag te gaan bij Haarlem 105.

Maar deze mag er ook zijn, hoor. She's not there. Wij zijn er nog wel even bij je. Zo'n 24 minuten. Met lokaal nieuws. Straks ook nog even de weersverwachtingen. En natuurlijk lekkere muziek. Ja, je hoorde Arthur Meijer al iets vermelden over de eclips. Nog even terugkijken. Wij kijken op een wat andere manier naar de eclips. De huisartsenpost van het Spaarne gasthuis in Haarlem-Zuid... die heeft zo'n 5 telefoontjes ontvangen de afgelopen dagen... van eclipskijkers die daarna kampten met oogklachten. Volgens een woordvoerder het Spaarne gasthuis... hebben de bellers advies gekregen van de huisarts. En in vergelijking met een reguliere woensdagavond... want we hadden het natuurlijk over de woensdag, de 12e... was het na de eclips drukker dan... normaal. Voor de gedeeltelijke zonverduistering waarschuwden oogartsen al dat kijkers moesten oppassen met het kijken naar de eclips zonder speciale eclipsbril. Ja, je hoorde op social media, het stelt allemaal niet veel voor. Nou, dat kan namelijk leiden tot permanente schade aan het netvlies van de ogen. Mensen kunnen vlekken blijven zien. Ja, het Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap, het NOG, roept ondertussen alle oogartsen op zich te melden als zij patiënten zien met een oogletsel als gevolg van onbeschermd kijken naar de gedeeltelijke zonverduistering. Hoeveel mensen uiteindelijk oogletsel oplopen door een zonverduistering is namelijk lastig te voorspellen. Vorige keer was dat natuurlijk 1999. Er is een Brits onderzoek dat heeft vastgesteld dat er ongeveer 70 mensen met klachten waren. Als we dat omrekenen naar de Nederlandse bevolking, zou dat betekenen dat zo'n 18 tot 20 mensen oogletsel zouden hebben. Na anderhalf jaar bleek overigens van geen van deze patiënten de 70 klachten die werden gemeld. Bij de zonsverduistering. Die bleken geen blijvende schade te hebben. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Daar was natuurlijk voor gewaarschuwd, hè? Nou, dan maar even een toepasselijke. Blinded by the Light. Manfred Mann's Earthband.

0: 2081 is de volgende zonsverduistering. She got down, but she never got touch, she's gonna make it. Nou, dan ben ik er niet meer hoor. Dat is duidelijk. We kijken even naar het weerbericht. Over zonneschijn gesproken. 25 graden is het al in Haarlem. En we gaan naar de 30 graden. Dat is om 1 uur al zover. Het warmt aardig op. Is er een beetje wind? Na 10 kilometer mag de naam niet hebben. Dus goed smeren. Goed drinken ook. En misschien gewoon een beetje uit de zon blijven.
1: Van stad tot strand.
2: 89,9. Haarlem 105.

Ja, dat zijn heerlijke festivalnummers, hè. Calvin Harris natuurlijk. Die had je al herkend. Samen met Jazzy. Satisfy. Bijna 9:45. Nog een kwartiertje te gaan. En dan gaan we je overdragen in de veilige handen van Jan Gauss. Met Haarlem Werk tussen 10 en 12.

Ja, satisfy. En om dat bruggetje maar even te merken over Haarlem Werkt. Heb jij idee om carrièrecoach te worden? Ja, JINZ, dat 7 vestigen in Nederland heeft, die strijdt met verschillende projecten voor gelijke kansen voor jongeren. En er is ook een vestiging, een kantoor in Haarlem. De projecten die de organisatie biedt gaan over onder andere meer taal, digitale vaardigheden, stages, ondernemen, netwerken en solliciteren. En het project Carrièrecoach, daar krijgen jongeren een steuntje in de rug van iemand uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De coach, een vrijwilligersbaan overigens, geef ik even meteen aan je mee, probeert uit te vinden waar een leerling goed in is en begeleidt de jongeren bij de keuze voor een vervolgopleiding. Voor leerlingen die in het VMBO 4 zitten op het Haarlem College, de Haamstede Barger MAVO in Heemstede en het Tender College in IJmuiden, is JINZ op zoek naar carrièrecoaches. Het werk kost ongeveer 4 tot 8 uur per maand. De duur van dit project is zo'n 5 maanden. Het project begint op vrijdag 18 september 2026. De carrièrecoaches die nu worden gevraagd begeleiden 4 leerlingen van rond de 15 jaar. En in 5 sessies krijgen de leerlingen hulp bij het maken van de opleidingskeuze. Ervaring hoef je niet te hebben als coach, want je krijgt een training, een briefing, een programma en lesmateriaal. Goed kunnen luisteren en zich inleven, dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren. Meer informatie, zet dat maar eens even neer in je agenda. www.vrijwilligvelzen.nl www.vrijwilligvelzen.nl Carrièrecoach voor jongeren vanaf 15 jaar. Mooi project hoor. Misschien wel iets voor jou. 13 voor 10. De drie is...

0: De drie J's met Jan Dubbels natuurlijk als de stem. Leuk nummer hoor, los vast. Aanstaande zondag, elke zondag, het Nationaal Product. Gepresenteerd door of Luc Hasselman of Jan Gaus. Om 12 uur op de zondag tussen 12 en 2. En dan zou je zomaar deze kunnen tegenkomen. Ja, watersportliefhebbers zijn zeer teleurgesteld dat de Buitenhuizerbrug in Velsen-Zuid niet snel wordt gerepareerd. Dat is wat de kortgedingrechter heeft bepaald, nadat watersportverenigingen zoals de Haarlemse Jachtclub, de HJC, en de Haarlemse Zeilvereniging om een spoedige reparatie hadden gevraagd. Wilco Emmens van het HJC wordt geïnterviewd door het Haarlemse Dagblad. En hij zegt, ja, dit is een domper. We gaan lichtplaatshouders verliezen door deze uitspraak. De kapotte Buitenhuizerbrug beperkt de eigenaren van zeilboten ernstig bij hun hobby. Zo moet Emmens, die zelf zijn zeilboot in het IJsselmeer ligt, die moet een enorme omweg maken. En ik ga je vertellen, ja, het is alsof je een route moet rijden met je auto, maar dan met een boot natuurlijk. De gewone route via het Noordzeekanaal is onmogelijk zolang de Buitenhuizerbrug over de Zijkanaalzee niet omhoog kan. Het zal dus eerst vanuit het Noordzeekanaal door de sluizen van IJmuiden naar de Noordzee moeten varen. En daar vanaf Rotterdam over de binnenwateren naar Haarlem. Ja, dat is een behoorlijke omweg, dat kun je wel zeggen. De brug gaat voorlopig niet open. Dat betekent dat alleen zeilboten met een strekenmast er onderdoor kunnen. Dat is niet altijd een optie, zo verduidelijk Emmens. Want als ik op mijn zeilboot de mast neerleg, dan steekt hij aan de voor- en de achterkant 3 meter uit. Dat is niet prettig en dat doe ik daarom niet. Ja, de Buitenhuizerbrug wordt op termijn gerepareerd, maar wanneer dat nog is, is niet duidelijk, want daar is geld voor nodig. De Buitenhuizerbrug uit 1997 is een bewegenbare brug over het Zijkanaal en vanaf 2023 vertoont deze brug al storingen en ook ging een pomp ernstig olie lekken. Ja, Rijkswaterstaat moet daar een beslissing over gaan nemen en dan heeft het alles te maken met geld uiteraard. Dus ja, veel mensen zullen om moeten varen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het Rijk deze afweging in redelijkheid heeft gemaakt. Voor zover de watersportverenigingen hebben gewezen op de veiligheidsrisico's van een gedwongen tocht over de Noordzee, stelt de voorzieningenrechter dat het aan de schipper zelf is om te beoordelen of zo'n reis verantwoord is of niet.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Joe Jackson. Be My Number 2. Een triest lied, maar wel een heel mooi lied. Als je nummer 2 wordt, word je nooit nummer 1.

Joe Jackson. Met het melodramatische verhaal Be My Number Two. Zoals eerder aangekondigd, als je nummer 2 bent, word je nooit nummer 1.

We gaan even op de klok en we gaan afscheid nemen. Jan Gaus zit voor je klaar. Onze number one, Haarlem 105. We gaan de tune inzetten. We maakten jokker vanochtend. We duwden hier richting de badkamer. We zaten aan je koffietafel, ontbijttafel. Het wordt straks een lunchtafel, denk ik. En we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want je kunt ons via onze website haarlem105.nl livestreamen waar je ook maar bent in Nederland of zelfs daarbuiten. Zelfs op de Caribbean. Daar is het 5 uur vroeger op dit ogenblik, hè? Ik hoef niet aan te geven dat het een prachtige dag wordt, want dat is het al. Pas goed op, blijf goed smeren en ook goed drinken. En blijf een beetje uit die hete zon. 30 graden, straks om 1 uur. In Haarlem en omstreken. Maar van het weekend wordt het weer redelijk. Het is zelfs een beetje regen hier en daar. Het zal toch niet? Ja. Volgende week zijn we weer terug. Met op de maandag en de woensdag Bob Evers. En dinsdag ben ik weer jouw gastheer. Donderdag Benito. En vrijdag ben ik er weer terug. En volgende week zaterdag en zondag. Dan gaan we de weekendeditie weer oppakken. Pedro van Looy is terug van vakantie. Aanstaande zondag komt hij binnen weer in het Nederlandse grenzen. En dat geldt ook voor Ron Anbeek. We zijn er dan weer 7 dagen in de week. Ik wens je een heerlijk weekend. Pas op voor de zon. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Grand Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 14 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dankjewel, Rob Jonker, voor de afgelopen 3 uur. De Beach Boys.

Ja, Respect Your Mother was het volgens mij. En Harry Styles natuurlijk. En Dance No More. En de Beach Boys, de good old Beach Boys met de Good Vibrations. Heerlijk om daarmee te beginnen op deze vrijdag. Ja, nou, groot nieuws. De Europaweg in Schalkwijk gaat vandaag weer open vanaf 4 uur. Voor al het verkeer

veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Je hebt er een oase van ruimte. Heel weinig ruimte voor de auto's. We gaan allemaal zien hoe dat gaat uitpakken. Ook veel nieuwe bomen. Veel nieuw onkruid ook. Dat staat hier niet hoor, maar dat is wel zo. Regelmatig moet dat gesnoeid worden. Ik woon er om de hoek, dus ik kan het allemaal in de gaten houden. Europaweg liggen nu twee nieuwe rondondes. Eén bij Vriend van Piet en één bij de Munstraat. En auto's rijden in beide richtingen over de rijstrook per richting. Ja, het is... Nou, echt, als je nou even gewoon een keer niet zo kritisch bent en je loopt daar zo rond, dan denk je, dat is toch best wel mooi. Ja. En ik kan het uit eigen beweging, want ik woon daar heel vlakbij. Dus ik heb het al die tijd ook in de gaten kunnen houden als een soort derde opzichter. Ja, nou derde, misschien wel de onderste. Ja.

0: Sam Sparrow. Haarlem Live is ook begonnen. Gisteravond. Vanavond natuurlijk. Zaterdag. En dat allemaal in de stad op diverse locaties. Haarlem Live, de opvolger van Haarlem Jazz and More. Ook in allerlei kroegen zijn er optredens. Een mooi festival, een mooi nieuw festival. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En dit is...
1: It's the 4th of July.
0: Dit is Somber.

0: Ja, ja. Dat was muziek van Somber en My Body Isn't Ready. Ja, en ook nog maar eens een beetje kijken naar van die mooie zomerse liedjes.
1: Het is chaos, chaos op je radio. Jan, chaos, chaos de hele zomer door.
0: Ja, precies, de hele zomer door al. Wat een lekkere, lange zomer, hè. Jongen, jongen, heerlijk. Ja. En soms denk je van, ja, welk nummer zou ik nou weer eens draaien? Uit de zomercollectie. De hele zomercollectie hier ook bij Haarlem 105 in het systeem. Maar deze... Ah, ja. Ik had best last om hem te vinden. Want ik kom hem niet vinden in Apple Music. Ook niet hier in het systeem. Maar het is wel een lekker plaatje. Ja, maar goed. Even zoeken. En dan heb je hem gewonnen. José Feliciano. En Ponte...

rondom de kerst draaien we altijd een Feliz Navidad van hem. Ja. En dan in de zomer niet deze plaat vergeten van José Feliciano.

Ja, gisteren een tweetal duinbrandjes bij Zandvoort. In de duinen bij Zandvoort braken gisteravond kort aan elkaar twee branden uit. Rondom 7:10 ontstond er een grote brand bij het Duinpieperpad. Ten noorden van Zandvoort. En ruim een uur later, om 8:30, rondom 8:30... moest de brandweer opnieuw uitrukken bij een duinbrand aan de Wulpweg. Ja, het is allemaal een beetje poepoe. Gelukkig dat die brandweer er gewoon bovenop zit. Om dat allemaal goed in de gaten te houden voor ons. Want ja, het is toch best wel bebost rondom Zandvoort.

0: De hele zomer door.
1: Zomer op je radio. Dit is 105.
0: En dit is Curtis Harding. We hebben eigenlijk met deze mooie zomer en alles wat daar ook in gebeurt, eigenlijk niet een soort komkommertijd gehad. Nee, best wel veel nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog een week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. Gisteravond heeft Kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we...

0: locatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Enya.
1: Had ook wel een mooi plaatje geweest. Afgelopen woensdag bij die Eclipse. Wat was dat toch weer een bijzondere leuke ervaring met elkaar. Waar dan ook. Mensen die met elkaar gingen praten. Allemaal ontzettend mooi om dat te zien. De brilletjes uitwisselen, al dat soort dingen. Nou, nog even nagenieten.
2: Goed, is sta ik in de rij voor de brilletjes. Voor de Eclipse, om die mee te kunnen maken. We waren een beetje als vanouds te laat met de brillen. Dus vandaar dat we hier nu staan.
3: Denkt u dat het nog gaat lukken?
2: Ik hoop het echt. Ik zei het net tegen mijn buurvrouw. Ze hebben, wat ik van haar begreep, 1500 brilletjes. Dus ik hoop dat ik in ieder geval 1499 ben. En dan gaat het lukken. Maar ik heb echt geen idee. We gaan het zien.
4: We zijn compleet uitverkocht. Geen Eclipse brillen meer, helaas. We are sold out of the glasses.
3: Hoe lang heb je in de rij gestaan?
5: Ik denk 2 uur.
6: Ik denk 2 uur.
5: Ja, ik moest nog een parkeerplek zoeken. Dat heeft ook nog wel 20 minuten geduurd.
3: Ja. Maar het is gelukt.
5: Ja, we hebben er
6: het
5: één.
6: Is gewoon even delen en dan komt het goed. Ja.
3: Mevrouw, mag u vragen hoe lang u in de rij heeft gestaan?
7: Belachelijk lang. 1,5 uur. En je krijgt er 1 met z'n allen. De laatste moeten creperen.
3: We have won. That's okay for us. Thank you very much.
5: Ja, zoals sneu voor de mensen die het niet hebben. Maar goed, waarschijnlijk zullen er toch wel mensen zijn die zeggen, oh, je mag die van mij wel even lenen. Dus komt vast wel goed.
8: Het is heel erg druk. En volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
8: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld. Maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
9: Ja, het is heel erg druk vandaag, ja. We dachten, we gaan even kijken, maar ik had dit niet verwacht. Nee, het is echt... Zelfs op een drukke stranddag is het niet zo druk als nu.
3: Het is toch nog gelukt. Meneer, u stond helemaal achterin.
2: Ik stond helemaal achterin, inderdaad. En op een gegeven moment kwam een hele vriendelijke meneer ons vertellen dat het helemaal uitverkocht was. Dus we hadden eigenlijk hele dikke pech. Alleen toen liepen we terug en toen werden we aangesproken door twee hele lieve meiden. En die hadden 1 bril over. Dus die mochten we

0: Een enorme drukte daar. Bij Bloemendaal aan zee, maar ook op Zandvoort en op de zeeweg. Honderden mensen die met elkaar aan het fietsen waren met de auto. Het was nog even een klein stukje.
1: Met deze doos is hij heel klein.
2: Kijk, dit is een beetje... Maar hij is al verder. Dus het is nu een beetje...
3: Aan de goede kant op.
2: Deze. Daar zitten we ongeveer.
4: Ja, het is ook bijna het hoogtepunt natuurlijk.
2: Ik hoop het wel, ja. Ik hoop het wel.
4: Ja. Nou, hoe vindt u het om hier te zijn?
2: Ja, geweldig. Super natuurlijk.
5: Ja, wel bijzonder. En ook wel apart dat het precies op elkaar past. Dat is wel heel toevallig. En voor de rest heb ik 2 uur in de file gestaan vanuit Overveen hier naartoe. Dus ik was blij dat ik er net op tijd was.
6: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert

0: Dag was dat, zeker.
1: Het zonnetje, de hele dag op je radio. Dit is 105 in de zomer.
0: En die beelden kun je erbij zien op onze website haarlem105.nl.

Een nummer van Anita Ward uit de jaren 70 met Ring My Bell. 2026 versie van Bobby Fallon en Uzi. En ja, Ring My Bell. Hoi. Morgen zijn ze er bij Haarlem Live op de Grote Markt. Ik heb het over Van Dijkhout. En dan gaan ze ongetwijfeld ook deze nieuwe single spelen en zingen. Daar mag ik vanuit gaan. Dat hij ook op het lijstje staat, op de setlist staat. Morgenavond dus op de Grote Markt. Van

Ja, ja, van Dikhout. Morgen zijn ze op de Grote Markt bij Haarlem Live om 7:45. En wat staat er dan vandaag allemaal op het programma van Haarlem Live? Twee grote podia op Grote Markt, Baltermarkt en het Klokhuisplein. Om 7:00 begint de Lucas Santana Quintet. Van 7 tot bijna een uurtje tot 7:45. Rosai, ik denk dat je het zo uitspreekt, Rosai. En Rosai is een van de meest opvallende nieuwe bands uit het Europese jazz, soul en alternatieve muziek zien. Een vijfkoppige formatie. En dus die ontstaan in 2023. Die gaat optreden vanaf 8:30. Thijs Boontjes om 9:45 in het Haarlems kwartier.

0: bandjes.
1: En inderdaad, All Night Long. Lionel Richie. En lekker de Nederlandse tekst erop. En deze nacht, deze bandjes vanavond bij Haarlem Live. 10:15 tot 10:30 op de Grote Markt. Hoe mooi is dat in de stad?

0: Blinded by the Light. Ja, afgelopen woensdag was dat ook het geval met die eclipse. Een heel mooi filmpje daarover op onze website, haarlem105.nl. Ik ben er zo weer met het nog een uurtje Haarlem werkt op deze vrijdag. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gei wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in de regio loopt vertraging op de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Schorrel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 14 augustus. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Let it go, kennen we van Passenger. En hij heeft nieuwe. En ik zag hem net binnenkomen. Ik denk, nee, die moet ik er even tussen zetten.

gonna be you. Oh. En een heel klein stukje draaien van het oude nummer.

Henk uit de buurt. En de Flatlining. En die was heel van Passenger, hoorde je daarvoor. Met een heel klein stukje van de grote nummer van hun. Ja. Goedemorgen, Arnhem.

Ja, de brandweer rukte gisteravond 2 keer uit voor een duinbrand in Zandvoort. De Europaweg gaat vanaf vanmiddag weer open. Eerst een stukje was al open. En toen kon je zo die shortcut nemen daar zo bij de Muntstraat. Dat straatje was opeens een heel drukke verkeer was dat daar bij die kinderopvang. Goed, gelukkig gaat de Europaweg weer open vanaf morgen 4 uur. Spanelanden had op diverse plekken vandaag en morgen. Nou, morgen zal het niet zijn, maar vandaag ook eerder op. De bakken eerder buiten zitten, want door de warmte worden de bakken eerder opgehaald. Ja. Duizenden mensen zien de zonsverduistering aan de kust. Het was echt een feestje. Zelfs het landelijke nieuws gaat daarmee. Hè? Want op Bloemendaal was het toch wel even wel het drukste van alles, denk ik. Nou, op Zandvoort zal het ook druk geweest zijn. Maar Copernicus stond daar ook om die brilletjes te verkopen tegen een redelijke prijs. Maar ja, daar waren ze ook zomaar uit. Ja. En een nieuw festival in Haarlem, Haarlem Live. Nog tot en met zondag in de stad. Geniet ervan. Ook op terrassen genieten van live muziek. Echt een hele nieuwe inzet daarvan. Een auto verwoest door een brand in Haarlem. Politie onderzoekt de brandstichting. Dit kun je ook allemaal nalezen op haarlem105.nl.

en losbarst. Misschien moet ik vluchten om bij je te blijven. Wat mij betreft ook wel mogen uitnodigen voor een Haarlem Live. Maar goed, had er ook mooi tussen gepast. Maar die komen binnenkort ook in Caprera. Boudewijn de Groot. Nou, de laatste nog een heel mooi interview van hem. Toen kreeg hij een penning van verdiensten uitgereikt in Heemstede. En toen had Rut, ons verslaggever, had daar een interview met hem thuis. Het is nog te bekijken hoor, bij ons op onze website. Boudewijn de Groot. Hij is bezig met het releasen van... Ja, ik denk dat het oude nummers zijn die opnieuw weer gereleased worden. Heksen Sabbat, deel 1 en 2. Ik ga het nummer niet helemaal draaien, want dan ben ik mijn halve programma kwijt. Namelijk 24 minuten duurt dit nummer. Maar wel even een klein stukje. Boudewijn de Groot.

Boudewijn de Groot. En Nacht en Ontij. Ja, sorry, Boudewijn. Nacht en Ontij. Ja. Wel gaaf, hè? Maar net uit. Remastered Heksen en Sabbat, deel 1 en 2. Remastering 2026 van met een viertal nummers. Eén nummer kan ik daar nu, kon ik daar net een stukje van spelen. 14 augustus komen al die 40 nummers uit. Dus nou, dan gaan we allemaal maar bekijken. Ja, dus dat is vandaag. Ik zie er nog maar één nummer wat grijs is. Ja.

Cry Wolf. Straks het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Even kijken. Ik zit in de thuisstudio. Ja, ik heb nog 10 minuutjes. Dus nou, dat gaat mooi. Ik loop goed op schema. Mooi. Ik heb straks voor je Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Mooie nummer. En dit is ook een mooi nummer van Leon Bridges. Hij heeft een nieuw nummer opgenomen wat we zeer regelmatig draaien. Dit is Light the Way.

heerlijk dat u weer eens even langs komt dit nummer. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. En je hoorde daarvoor Leon Bridges. Break it down. Ja, break it down. Can't stop the feeling. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf een beetje zenuwachtig begin te worden over de laatste Formule 1. Volgende week vrijdag is dat alweer het geval. Vrijdag, zaterdag en zondag. Als je daar kaarten voor hebt, zoek ze dan op. Zet ze in je app van de Formule 1 alvast. Ja, heb je dat alvast gehad? Ik heb dat in ieder geval al gedaan. Ja, dat is allemaal weer spannend. Maar heb ik het ook alweer? Hoe zit dat ook alweer? Ja. Haarlem 105 Nieuws zit er aan te komen van 11:30. Maar deze zomerse plaat van Anouder zit daar nog

0: 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Artje Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten.

0: te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
1: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
2: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
1: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
0: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed. En dan het weer voor de komende dagen. Vandaag is de laatste warme dag met temperaturen tot 32 graden. Morgen wordt het bewolkt en is er kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk loopt vertraging op de A7 Hoorn-Heerenveen in beide richtingen tussen Wieringerwerf en Den Oever. Je staat 15 tot 20 minuten in de file. De N9 dan nog, de Den Helder richting Alkmaar tussen Sint Maartenszee en Schorrel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

met de kerst draaien, Last Christmas. En het is ook een mooie zomerrit. En dat is deze met die krekels. En ja, Lincoln Yesser daarvoor.

enige koelte. Die kunnen we wel gebruiken. Gelukkig gaat de Europaweg weer vandaag open in Schalkwijk. Dat zal wel weer wat schelen. Ja, zeker. Vanaf 4 uur. Ja, waarom dat nou om 4 uur is, weet ik ook niet. Maar goed, om 4 uur gaat hij open. De Europaweg is een volledige

0: Henry James, Ryan Marciano en I Wonder.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Gisteravond heeft kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast, is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken.

0: is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op die snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat over vergunningen van boeren. In een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen zijn 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden met de veerboot naar Engeland. De migranten en de Turkse vrachtwagenchauffeur zijn opgepakt. Alle inwoners van de Duitse plaats Gij, op 25 kilometer van de grens met Zuid-Limburg, hebben hun huis moeten verlaten vanwege een grote natuurbrand. De autoriteiten waarschuwden voor extreem gevaar. En het weer zonnig en 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Er staat een te hoog voertuig bij de Schiphol-tunnel en daarom is de weg tijdelijk afgesloten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam sta je even in de file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. Hier heb je 5 tot 10 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 Utrecht-Almere, want tussen Hilversum en Eemnes is je vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog een week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. Gisteravond heeft Kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we de volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed. En dan het weer voor de komende dagen. Vandaag is de laatste warme dag met temperaturen tot 32 graden. Morgen wordt het bewolkt en is er kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui. En 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Ook veroorzaken ongelukken, extra vertraging. En dat merkt het verkeer op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht ligt rommel op de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Want de Schiphol-tunnel is dicht door technische problemen. En op de A7 richting Hoorn staat een kapotte vrachtauto tussen Zaandam en Afrit Zaandijk. Daarom heb je 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is er dicht. Dan gaan we nog even naar de afsluitdijk op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Breesanddijk en Den Oever. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Ja, is terug van vakantie en hoe? Zin om het weekend te gaan maken.

Haarlem 105, Block and Crown en Hold Me Closer. Ja, woehoe! Echt heel erg goed om weer terug te zijn. Een hele goede middag. Mika hier met Mika Maakt het Weekend. Terug van vakantie en daar ben ik dus super blij mee. Niet omdat mijn vakantie zo verschrikkelijk was. Nee, tegenovergestelde zelfs. Ik heb echt enorm genoten. Ik ben onder andere naar festivals geweest, waar ik serieus mijn kop eraf heb geschroefd. Ik ben met de trein naar het o zo zonnige Slovenië gegaan, voor ruim een week. En ik heb stiekem nog zelfs gewerkt. Ja, een week lang radio gemaakt op de Zwarte Cross. Was super vet, want daar mocht ik mijn favoriete Nederlandse artiest interviewen. Ja, dat idee alleen nog, dat daaraan terugdenken. Ik krijg weer kippenval over mijn hele lichaam. Ik heb het interview ook voor je mee en ik ga het zo meteen aan je laten horen. Vakantie was dus concluderend echt een 10 out of 10. Maar misschien herken je dat ook wel, dat als je een tijdje weg bent geweest op vakantie, en dan ga je verlangen naar thuis. Verlangen naar je eigen bed, je eigen spulletjes, ja. En ook ik had dat. Ja, en voor mij is dat thuisgevoel echt hier in deze radiostudio. Samen met jou richting dat weekend gaan. Ja, en dus ben ik ook echt weer blij er weer te zijn. Ga je zo meteen ook vertellen over nieuwe muziek, evenementen in de buurt. En uiteraard sluiten we af met de Vrijdag Vibes. We gaan dansend het weekend in. Gaan we weer als van ouds weer aan de slag. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwste van Somber. My Body Isn't Ready. Eerst Adele bij Haarlem 105. Rustig van start met deze fijne pianoklanken. Ja, niet al je kruid verschieten natuurlijk. In de eerste minuten rustig gaan. Dit is Adele en Easy On Me.

0: De nieuwste van Somber, My Body Isn't Ready, hier op Haarlem 105. Ja, dit was zo vet. Ik knijp mezelf nog regelmatig in mijn armen dat ik dit echt heb meegemaakt en dat het ook echt is gebeurd. Dat gaat over wat ik heb meegemaakt tijdens mijn vakantie afgelopen weken. Een van mijn grote dromen, bucketlist items durf ik wel te stellen, werd afgevinkt. Ik interviewde namelijk mijn favoriete Nederlandse band deze zomer. En ik zal een beetje de situatie voor je schetsen over waar het is plaatsgevonden. Het is zo ongeveer halverwege juli en ik maak dan op dat moment met wat vrienden radio vanaf de Zwarte Cross festivaletje. En ja, dat doen we nu voor de derde keer dit jaar. En dat betekent eigenlijk dat we 7 dagen achter elkaar op het terrein radio maken. Ja, dan maken we 6 uur per dag shows en dat vertaalt zich vooral in helemaal kapot gaan en jezelf suf werken. En ja, dit is dus ook wel echt dag 5 of 6. Ik weet het verschil er eigenlijk niet meer tussen. Het verschil tussen links en rechts is al helemaal vervaagd en alles zit onder het stof en zand. Maar op dat moment krijg ik te horen dat ik richting de Roadhouse mag. En voor de mensen die het niet weten, dat is op het terrein het podium voor de rock- en punkbands. Ja, daar staat namelijk mijn favoriete Nederlandse artiest op te treden. Heath heette ze. Ja, en die mag ik dan gaan interviewen. En vanaf het moment dat ik zeker weet dat dat gaat gebeuren, maakt echt alle slaaptekort niet meer uit. En knijp het in mijn eigen armen. Ga ik daar staan en gaat dat gebeuren? Een interview waar ik ontzettend naar uit heb gekeken. En het was ook een vet optreden waar ik van tevoren even bij was. En dan mag ik ze interviewen. En als ik heel eerlijk ben, dan was ik nog best wel zenuwachtig voor ook. Zwarte Cross heeft natuurlijk gigantisch veel podia. Eén van die podia is mijn favoriet, dat is de Roadhouse. En zeker een aantal bands die daarop staan, die waardeer ik enorm. Eentje staat daar van met al een cirkeltje al lang in de tijd op mijn agenda. En dat is Heath. Ze staan naast me. Jullie komen net van het podium af. Hoe was het?
1: Ja, te gek. Energie was sick. Ja. What else can I say?
0: Ja, ja. First time at the Zwarte Cross. How was it? How was your first experience here?
2: Very cool. Yeah, liked it a lot.
0: I saw you guys a couple months ago in Paradiso.
1: Oh,
0: I enjoyed that very, very much. This is totally different, right?
1: Yeah, it is chaos. Puur, ja, Nederlands, Engels. Ja, het is pure chaos. Maar ik vind het, er rijden hier wagens langs en geen moment rust. Dus een soort van assault aan impressies. Ik ben er ook nog nooit geweest. Nee. Dat is ook mijn eerste keer en het is echt insane.
0: Ja. Jij ook?
3: Ja, gewoon super druk, jong. Ik hou ervan. Ja, we komen uit Den Haag, maar ik voel me helemaal thuis hier eigenlijk. De vibe was aan, het geluid was lekker, mensen vonden het leuk. Onze muziek is niet voor iedereen, maar we hadden het idee dat de mensen het wel waardeerden in ieder geval.
0: Dat idee dat had ik ook. Ik stond boven te kijken naar jullie. Ik heb er enorm van genoten. Ik ga toch vragen, jullie hebben in december muziek uitgebracht. En jullie gaan de komende tijd nog veel meer optredens geven door het hele land. Ik zag ook Vicefest ertussen staan. Wordt er in de tussentijd ook nog nieuwe muziek gemaakt?
3: Oh ja, zeker. Ja, absoluut. We hebben misschien nu net wat minder shows voor de aankomende zomer. We hebben ook te maken gehad helaas met een bandlid dat onze band is verlaten. We zijn nu bezig vooral met het derde album. We zijn aan het schrijven, nieuwe materiaal, aan het oefenen vooral om dat op de planken te brengen. En we verwachten dat volgend jaar ons derde album uitkomt. En in de tussentijd zijn we inderdaad lekker showtjes aan het spelen en vooral nog het tweede album aan het laten horen. Maar ja, het is een tumultueuze periode voor ons momenteel. Dus het is raar, het is wennen. Maar we hebben er vooral heel veel zin in. En continu ook, eigenlijk. En dit maakt het alleen maar beter.
0: Ik las het inderdaad. En we waren nu dus weer echt wel aan het focussen ook op nieuwe muziek. Ik kijk er enorm naar uit. En voor vandaag, gaan jullie nog het terrein op?
1: Ja, tuurlijk. Het is pas, 5 uur of zo. Dus genoeg tijd om nog... Even een biertje.
3: Ja, ik wil dit zien. Ik wil dit zien. En gewoon de architectuur achter Zwarte Cross wil ik zien.
0: Ja. Fantastisch.
1: Ja, nee, het was wel leuk, want met de droom van mijn vader, die heeft ook veel muziek gedaan, was op de Zwarte Cross te spelen. En het is wel heel vet dat ik hier dan vandaag kan staan, zeg maar. Hij kon er helaas niet bij zijn, maar het is wel cool om een soort van... Ik hoor mijn hele leven al van, ik wil op de Zwarte Cross spelen. Ik had zo graag op de Zwarte Cross gespeeld. En dat wij dan nu hier mogen staan is echt gek.
0: Sick. Thanks. Enjoy. I'll see you guys when you're somewhere nearby. And I'll check you guys then.
1: Dankjewel.
3: Nog één dikke shout-out naar Jaap, onze boeker. Dankjewel dat we hier mochten staan op de Zwarte Cross. We vinden het fantastisch. We blijven heel de avond. We gaan de tent afbreken. We hebben er gewoon heel veel zin in.
0: Woe! Ja, interviewtje met Heath, mijn favoriete Nederlandse band. En ik draai graag een plaatje van ze. Het is Calm the Rivers hier bij Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van de rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog een week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld en ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed. En dan het weer voor de komende dagen. Vandaag is de laatste warme dag met temperaturen tot 32 graden. Morgen wordt het bewolkt en is er kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, de Haag richting Amsterdam. Voor Hoofddorp is de vertraging 10 minuten. A7 Hoorn richting Zaanstad voor afritweide Wormer 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boesingen-Lieden 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Emily Sandé, Haarlem 105 en Brighter Days. Ja, dat zijn het nu ook wel echt, hè? Brighter Days. Augustus, midden in de zomerperiode. En voor veel mensen het moment om op de zomervakantie te gaan. Ja, ik zelf heb hem net achter de rug. Heerlijk uitgerust, hè? Mooie plekken gezien ook, culturen ontdekt. Ja, en vooral heel veel puzzels gemaakt. Ja, misschien doe je het ook wel op vakantie extra vaak. Puzzels maken in een vakantiepuzzelboekje. Bij mij thuis gebeurt dat in grote mate. Sudoku's, woordzoekers, quizjes. Ja, en sinds kort dus heel veel Murdoku's. Ja, ik weet niet of je dat kent. Het schijnt een enorme hype te zijn. Ik heb het een beetje gemist. Maar het zijn Sudoku's en Cluedo door elkaar. Mijn vriendin speelt het echt enorm vaak. En het schijnt ook echt heel erg leuk te zijn. Goed, het mag wel duidelijk zijn. Ik zit helemaal in de puzzelsfeer. En ik heb dus ook echt enorm veel zin in wat we nu gaan doen. We spelen namelijk weer de Haarlemse hitmix. Is ook weer terug van vakantie. Ja, is een klein muziekquizje waar je makkelijk aan mee kunt doen en even je muziekkennis op de proef kunt stellen. Ik ga zo meteen namelijk een fragmentje aan je laten horen. Daar zitten 3 hits door elkaar gemixt en om hoor je steeds een paar noten van elk liedje. En aan jou is om te herkennen om welke tracks het gaat. Ja, titel of artiest keuren we hier al goed. En mocht je een idee hebben, dan kun je je antwoord gewoon sturen naar de studio. Je kan appen bijvoorbeeld via 06 105 105 38. Maar ook via de website hoor, haarlem105.nl/studio. En daarin wil ik je dus graag horen over welke tracks of artiesten je hebt herkend in deze opgave.

Ja, 3 hits in de mix. Welke herkende jij? Laat maar van je horen via haarlem105.nl/studio. Of app, hè, dat kan ook heel makkelijk. 06-105-105-38. Antwoorden krijg je zo meteen van me na Calvin Harris en Satisfy. Maar eerst deze bij Haarlem 105. Het is Smooth Operator.

Calvin Harris en Satisfy. Daarvoor nog Smooth Operator. Ja, echt lekkere weekendmuziek op je radio bij Haarlem 105. We zitten midden in de Haarlemse hitmix. Ik vroeg je namelijk welke tracks of artiesten je net hebt herkend in de opgave. Ging hierom.

Een aantal mensen die ook mee hebben gespeeld via de app. Leuk om te zien. Ja, en mocht je er nou niet helemaal uit zijn gekomen om welke hits het hier ging. Geen zorgen, je krijgt de antwoorden van me. Zo was de allereerste hit die je hoorde afkomstig van Olivia Dean.

Ja, de hit die morgen precies een jaar oud is. Man I Need is dit. Ja, de track waar Olivia Dean mee doorbreekt, kun je wel stellen, was echt overal te horen. En nog steeds, een jaar later, kan ik er gewoon nog van blijven genieten. Is trouwens ook het geval voor de tweede hit uit de hitmix. Als ik deze hoor, dan begin ik namelijk meteen te bewegen met mijn voeten.

deze track heeft hetzelfde bouwjaar als ik. 2002. Move Your Feet is het, van Junior Senior. En in mijn jeugd ook echt vaak op staan dansen hoor, voor de televisie. Kwam door het spel Just Dance op de Wii. Echt top was dat. En door naar de laatste en by far moeilijkste hit uit de hitmix. Komt vooral door die Portugese tekst.

0: origineel afkomstig uit het Andesgebergte, maar vooral groot geworden door deze Franse groep Coama. Ja, want zij brachten in 1989 Lambada uit. Ja, en die bereikte Nederland en groeide uit tot een hit. Ja, met deze zomerse klanken is het lijstje compleet, hè? Want het zijn Lambada, Move Your Feet en Man I Need, die verwerkt zaten in de opgave van deze week. Hoor je? Ja, volgende week gewoon weer een nieuwe hitmix, drie andere hits en een nieuwe kans om je muziekkennis op de proef te stellen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

grootste superster van dit moment over de hele wereld, denk ik wel. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Haarlem 105. Ja, heel eerlijk gezegd, nooit echt fan geweest van haar muziek. Maar dat komt vooral door die fans die eromheen hangen. Die schrikken me een beetje af. De Swifties. Maar ik zag laatst wel een documentaire van haar op NPO Doc. Ja, kun je gewoon gratis online zien trouwens. En toen kreeg ik wel echt mad respect voor haar. Ja, ze heeft namelijk een vrij heftig leven. Komt omdat er zo gigantisch veel schijnwerpers op te staan gericht. En om dan onder die druk nog een beetje goed te kunnen presteren. En hoe? Ja, dat heb ik toch wel echt wel respect voor. Helemaal als er dan allemaal van die mensen meningen en theorieën over je gaan bedenken, toch? Dat is echt een gek leven. En dat bleek ook deze week weer. Ook Usher kwam dat namelijk overkwam dat namelijk. Hij is lang niet zo bekend als Taylor Swift, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ook hij heeft van die fans die theorieën bedenken en daar dan online over gaan speculeren met elkaar. Zo werd Usher deze week beschuldigd van het inzetten van een kloon bij een optreden van hem. Ja, hij zou zich anders hebben gedragen op het podium, waardoor fans dachten, en hem verdachten ervan ook, van het inzetten van een dubbelganger. Krankzinnig, toch? Ja, lachend heeft Usher wel laten weten dat hij het toch echt is zelf is geweest. En iedereen te verzekeren dat AI nog lang niet zo ver is. Maar goed, het is een bizar leven wat je leeft. Usher, die hoor je nu bij Haarlem 105 met Burn. En ook ik verzeker je deze keer. Dit is de echte.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7... Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, 10 minuten vertraging. A7 Heerenveen richting Hoorn op de afsluitdijk, kwartier vertraging. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en afrit Weide-Wormer, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Almere voor knooppunt Eemnes, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, dit weekend verandert Haarlem in één groot festival. En daar vertel ik je zo meer over.

Dragon Ball Man en Pink bij Haarlem 105. Anywhere away from here. Hey, een hele goede middag. Mika hier. Ik ben de afgelopen dagen benieuwd of je al in de afgelopen dagen naar de stad bent geweest. Ja, dan weet je namelijk dat het centrum helemaal is veranderd in een gigantisch festivalterrein. Kom je net van vakantie en heb je het helemaal gemist? Of heb je bijvoorbeeld de hele week gewoon druk gewerkt? Zal ik je even up-to-date brengen? Het gaat namelijk om een groot live festival dat hier in Haarlem plaatsvindt. Haarlem Live heet het. En dus betekent het dat ik, groot fan van live muziek, deze week helemaal in mijn nopjes ben. Want het centrum is vrijwel op elke hoek van de straat wel een optreden te vinden. En dat is eigenlijk al vanaf woensdag aan de gang. Geen paniek dat je het helemaal gemist hebt. Je hoeft nog geen FOMO te hebben hoor. Het is het hele weekend ook nog steeds aan de gang. En je kunt er dus gewoon nog heen. En ik heb zo meteen bijvoorbeeld een goede tip voor waar je vanavond heen moet gaan. Een artiest die je in mijn ogen echt niet mag missen. Ja, wie dat is, dat vertel ik je zo. Maar het mag duidelijk zijn, dit weekend moet je in de stad zijn. Ja, goed is ook om alvast even na te gaan denken. Wat trek je bijvoorbeeld vanavond aan? Ga dus lekker voor die kledingkast aan en laat dat twijfelen maar lekker beginnen. Raad je aan om daarbij lekker de radio hard te zetten. Heerlijke muziek komt eraan, namelijk bij Haarlem 105. Draai zometeen Kensington voor je. En ook Bruno Mars komt eraan. Maar nu eerst deze track waar het weekendgevoel echt mee wordt aangeslingerd. Het is Adam Lambert hier bij 105. En dit is Under the Rhythm.

Oletta Adams en Window of Hope. Haarlem 105, waar we lekker richting het weekend gaan. Een weekend waarin het centrum van de stad helemaal omgetoverd is tot festivalterrein. Ja, Haarlem Live is al sinds gisteren aan de hand. En dat betekent dat bijna overal wel optredens te zien zijn. En natuurlijk overal lekker bier gedronken kan worden. En vanavond is er zelfs een optreden van een artiest in de stad waar je eigenlijk wel naartoe moet. In ieder geval, zo kijk ik ernaar. Het gaat namelijk om Thijs Boontjes. Ja, ik zag hem tijdens mijn vakantie op Down the Rabbit Hole. En sindsdien ben ik verkocht. Ja, mocht je hem niet kennen, stel ik hem graag even kort aan je voor. Thijs Boontjes is een zanger en liedjeschrijver uit Amsterdam die al ruim 10 jaar in het vak zit. En in die tijd was hij ook regelmatig te zien bij televisieprogramma's. Zo zul je misschien wel eens voorbij hebben zien komen bij De Wereld Draait Door of Talkshow M heeft hij nog een tijdje gezeten. Nou, dat kwam vooral door naast zijn muziek ook enorm veel charmes en zelfspot. En het geluk is dat hij vanavond dus om 9:45 speelt op de Grote Markt. En ik zeg het maar alvast, bij zijn is meemaken, deze nacht. Ja, ik draai graag een van zijn grootste hits voor je. Of in ieder geval het liedje waar de meeste mensen hem van kennen. Het is Thijs Boontjes bij Haarlem 105. En deze nacht, All Night Long. Meezingen mag, hè?

0: Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik deze Ben hoor, dan hoef ik echt alleen nog maar mijn ogen dicht te doen. En dan voelt het alsof ik met een biertje in mijn hand op een festivalterrein sta. Heerlijk is dat, zeg. Kensington en Uncharted hoorde je bij Haarlem 105. En het goede nieuws is, dat gevoel ervaar je dit weekend gewoon met je ogen open. Ja, Haarlem Live vindt plaats. Draaide net al een artiest die vanavond op de Grote Markt staat. Thijs Boontjes was dat. Ja, en er is nog veel meer te zien, hè. Morgen bijvoorbeeld is er de band Van Dikhout. Voor mensen die... Vooral leuk voor als je Van Dikhout. En vooral ook veel verder lokaal talent. Raad je echt aan om lekker door het programma heen te scrollen. Even kijken wat er is, want er is echt voor iedereen wat wils. Ja, vooral van die lokale talenten ben ik groot supporter. Hier bij Haarlem 105 zijn we dat sowieso wel, hè. Maar daar draai je elk uur wel muziek uit de buurt. En nu ook, een track die ik voor je klaar heb staan is van Raoul Michel. Is gitarist van de band Vrienden van Wiebe, maar maakt ook solo muziek. Zo ook het liedje Welkom in de Wereld. En die hoor je nu bij Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Gisteravond heeft kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van de rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed. En dan het weer voor de komende dagen. Vandaag is de laatste warme dag met temperaturen tot 32 graden. Morgen wordt het bewolkt en is er kans op regen. Het wordt dan zo'n 25 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. Een half uur vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier. N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten een kwartier vertraging. N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

nu zitten we er lekker goed in, toch? Haarlem 105, waar het 3:30 is geweest. En je hoorde Bruno Mars en On My Soul. Weekend komt eraan. Een hele goede middag. Mika hier. Ja, en ik vroeg me af, ken je deze nog?

Can't Heat en Let's Work Together. Ja, een van de beste, bekendste covers van de track Let's Stick Together. Origineel is van Wilbert Harrison, komt uit 1962. Ja, en deze versie van Can't Heat is de versie die ik als eerste leerde kennen van dat nummer. Uitgekomen in 1970, het jaar dat de gitarist en zanger L. Blind Al Wilson zijn laatste optreden geeft, is op Holland Pop Festival hier in Rotterdam in Nederland. Nou, niet veel later stapte de frontman zelf uit het leven. 3 september van dat jaar is dat. Enorm verdrietig. Ja, en Let's Work Together van Can't Heat is niet per se de versie die ik nu aan je wil laten horen. Hoe goed die plaat ook is. Ik werd namelijk redelijk recent gewezen op een versie van Brian Ferry. Gaat om deze. Uitgebracht in 1976. Ja, en heeft ook dezelfde titel als het origineel. Let's Stick Together. Ja, en schijnt dus ook veel bekender te zijn dan de versie van Can't Heat. Ik 24 jaar oud, lieve mensen, en ik blijf maar leren. Gelukkig maar. Ik zou dit voor geen goud willen missen. Hey, het is Haarlem 105 met nu Let's Stick Together van Brian Ferry.

0: Alex Warren op Haarlem 105. En Fever Dream. Ja, zo voelt het voor mij ook wel eens hoor. Als ik naar het nieuws kijk, een koortsdroom die werkelijkheid wordt. Ja, soms is het zelfs zo erg dat ik gewoon het hele nieuws uit wil zetten. Even gewoon helemaal niks. Ja, misschien herken je dat. Ja, toch om te voorkomen dat het niet helemaal overkomt dat je leeft onder een steen. Want dat is ook zo vervelend, toch? Maak ik elke week hier een samenvatting voor je. Zo word je weer in 105 seconden bijgepraat over de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit het nieuws. Ja, helemaal fijn bijvoorbeeld als je terugkomt van vakantie en je telefoon even een weekje links hebt liggen. In 105 seconden dus word je weer bijgepraat over het allerbelangrijkste nieuws van deze week.
1: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 250. Verwacht wordt dat dit nog verder op gaat lopen. Het land werd maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. Er worden nog duizenden mensen vermist. Gevreesd wordt dat velen nog onder het puin liggen. En dus is er een grote reddingsoperatie opgezet.
2: In Brits Columbia, een provincie in het westen van Canada, geldt de noodtoestand vanwege een natuurbrand. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd.
3: I don't know whether my house is gone or still there or not, but that fire came so fast and furious.
4: Op die heuveltop daar liggen de woningen die door de kolonisten worden omsingeld. En de rest van het dorpje hier verderop is momenteel afgesloten door het Israëlische leger. Daar kunnen wij niet komen en daarom staan we hier. Ja, wat daar nu precies gebeurt, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat het kolonistengeweld en het uitbreiden van de nederzettingen onder de huidige regering flink toeneemt. En het leger staat er vaak bij en grijpt niet genoeg in.
5: Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu. Het is heel droog en dat blijft het voorlopig ook. Dat het water zo laag staat, heeft meerdere oorzaken. Het regent amper, vanwege de hitte verdampt veel water en doordat het ijs in de Alpen al vroeg in het jaar smolt, stroomt er nu maar weinig nieuw water onze kant op. Meerdere veerboten zijn noodgedwongen uit de vaart gehaald.
6: Op 30 juni werd bekend dat de wegen van Ronald Koeman en het Nederlands elftal zouden gaan scheiden. Nu, anderhalve maand later, is er een nieuwe bondscoach. Er werden vele namen genoemd. Arne Slot, Roberto Martinez, Michael Reiziger. Zij willen het allemaal niet. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Ja, natuurbranden op nog veel meer plekken dan alleen in Canada. Droogte en nog steeds veel te veel oorlog. Ja, de wereld heeft helaas nog geen vakantie gehad. Al was die zonsverduistering deze week wel even fijn, toch? Merken dat de aarde nog wel blijft draaien. If this is true,

Het lijkt de nieuwste succesformule te zijn voor een muziekcarrière. Arthur Hill en Hot Sprite hoorde je hier bij Haarlem 105. Ja, en die formule die bestaat uit een succesvol YouTube-kanaal hebben. Daar dan hele grappige filmpjes op maken. En vervolgens een zijpad ingaan en muziek gaan maken wat enorm goed geproduceerd is. Ja, Arthur Hill, die je net hoorde, die deed dat onder andere. En met succes dus. Hij stond dit jaar nog op het Wembley Stadium in Londen voor echt duizenden fans. Maar het is nog veel meer mensen gelukt. Zo ook onder andere Alex Warren, die ik daarvoor nog even voor je draaide. Die boekte ook zo succes. Of wat dacht je van onze eigen bankzitters hier in Nederland. Gewoon een paar keer Ziggo Dome, hè? Insane. Dus heb je nog een succesvol YouTube-kanaal liggen en overweeg je een carrière-change, dan is dit waarschijnlijk wel het moment. Zo niet, dan herkenbaar probleem. Ik heb dat ook niet. Geen paniek, je hebt namelijk nog years and years. De muziekwereld zal namelijk niet zomaar verdwijnen. En iets met haastige spoed is zelden goed, hè. Hey, als je überhaupt de muziekwereld in wil natuurlijk. Ik zelf bijvoorbeeld zie mezelf meer als een luisteraar. Veel relaxter. Hier. Haarlem 105 en dit is King.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht. Die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Voor Den Oever is de vertraging 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere voor Eemnes 10 minuten. De N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, de tijd vliegt. Nog 1 uur te gaan tot je weekend. Met nu eerst Train.

Haarlem 105 met Train en The Weeknd. Komt er bijna aan. Nog een uurtje tot de klok 5 uur slaat. Ja, en de tijd vliegt voorbij, vertrouw mij maar. Straks namelijk de Vrijdag Vibes. Is alleen maar weekendmuziek hier bij Haarlem 105. Maar eerst ook nog De Muggenbult. Is de column van Tisa Smet. Deze week gaat hij wel een tikkeltje anders dan normaal. Maar goed, dat zometeen meer over. Eerst iets waar ik deze week achter ben gekomen. En dat is dat de zonsverduistering, dat je daar een eclipsbril voor nodig hebt om daarnaar te kijken. Iets wat ik niet op tijd heb geregeld en dus niet kon kijken. Hebben moeten missen deze keer. En op die manier kwam ik er ook achter dat de eerstvolgende zonsverduistering pas in 2081 is. Goed, kan gebeuren. Iets wat ik dan weer wel deze week heb meegemaakt en mogen ervaren is Peppa Big, die bekende liedjes covert. Ja, dat varkentje uit die televisieserie. Ja, die jaar. Die heeft ook een track gecoverd die ik nu voor je wil draaien. Origineel is van Kelly Clarkson. En moet je horen hoe Peppa Big dat doet.

Ja, dat varkentje is wel gewassen. Weet je al om welke track het gaat? Gaat om deze. Is Stronger heet die en What Doesn't Kill You. En is dus van Kelly Clarkson. Je hoort nu gelukkig het origineel bij 105. You know the-

0: Hansen bij Haarlem 105 en Playa. Dat is Spaans, toch? Voor strand? Oh ja, goed. Een heerlijke plek om op dit moment te zijn. En op dit moment is het dan het moment in de show dat we gaan luisteren naar de column van Tisa Smet. De Muggenbult heet die. Alleen ja, deze week doen we hem dus een beetje anders. Want ja, ik mag dan wel weer terug zijn van vakantie. Tisa zit nog lekker in Duitsland. Eventjes met de beentjes omhoog. En dat gunnen we er allemaal natuurlijk toch. Ja, daarom luisteren we nu naar de beste columns van afgelopen jaar. Deze week heb ik een column voor je meegenomen uit mei. Ja, Tisa was toen die week enorm bezig met leren luisteren.
1: Ik zou graag met dieren willen kunnen praten. Niet eens voor iets groots of voor iets filosofisch, maar ook voor een praktisch oogpunt. Dat ik tegen de duif op mijn balkon kan zeggen: hey jongens, zouden jullie misschien pas na 9 uur kunnen beginnen? Want dan ben ik onderweg naar mijn werk. Of tegen de meelmotten in mijn keuken. Kijk, ze mogen best ergens wonen, maar waarom dan specifiek in mijn pasta? Want eerlijk, de aanwezigheid van de dieren zelf vind ik niet eens een probleem. Het ongemak is meer een probleem. Ik zou prima een klein muizenhuisje in mijn keuken willen neerzetten, compleet met eten en wc, als ze dan gewoon voor de rest uit mijn voorraadkast wegblijven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Of misschien een heel klein beetje. Want hoe meer wetenschappers ontdekken over dierlijke communicatie, hoe ongemakkelijker het eigenlijk wordt om te doen alsof dieren alleen maar wat instinctief piepen, blaffen of krijzen. Neem de zingende alstommuis. Een klein muisje uit Midden-Amerika dat complete gesprekken voert zonder elkaar ooit te onderbreken. Serieus. Die muizen wachten beleefd tot de ander is uitgepraat voordat ze reageren. Eerlijk gezegd ken ik genoeg mensen die daar nog iets van kunnen leren. Wetenschappers ontdekten onlangs dat die gesprekken neurologisch veel minder verschillen van menselijke communicatie dan lang werd gedacht. En dat idee vind ik fascinerend. Dat taal niet iets magisch menselijk is, maar gewoon een extreem uit de hand gelopen versie van iets wat dieren ook doen. Want dieren communiceren constant. Olifanten praten via trillingen die kilometers ver dragen. Walvissen zingen complete melodieën. Vogels waarschuwen elkaar voor gevaar. En sommige dieren hebben zelfs verschillende woorden voor verschillende soorten bedreigingen. Wij noemen dat alleen geen taal, omdat het niet klinkt zoals wij zelf praten. Wat dan natuurlijk weer meer zegt over ons dan over die dieren. Mensen hebben sowieso de neiging om intelligentie vooral te herkennen wanneer het iets is dat op ons lijkt. Want een aap die een gebaar maakt, vinden we slim. Maar een octopus die een probleem oplost, voelt eerder als toeval. Terwijl dat dier waarschijnlijk slimmer is dan de gemiddelde man die ik kan echt alles fixen zegt, vlak voordat hij een IKEA-kast scheef monteert. En misschien luisteren we daarom ook zo slecht naar dieren. Omdat we al hebben besloten dat ze niks interessants te zeggen. Terwijl, als je eerlijk bent, dieren soms verrassend duidelijk communiceren. Mijn cavia hoeft geen Nederlands te spreken om mij exact duidelijk te vertellen dat het eten op is. En de duiven op mijn balkon maken volgens mij ook iets heel erg duidelijk aan mij kenbaar. Namelijk dat zij zich totaal niks aantrekken van mijn planning.
0: Tisa Smet en haar column De Muggenbult. Deze was van afgelopen mei, nummertje 26, en heette dus Leren Luisteren. Meer uitzendingen vind je online. Yeah.

All I Wanna Do Is Make Love To You van Hart hier bij Haarlem 105. Hey, ik vroeg me af, ken je de naam Leon Bridges en zegt hij jou wat? Ja, zelf ontdekte ik vooral zijn stem via de band Cringbun. Samen maakten ze namelijk deze track, Texas Sun. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Ja, Cringbun vind ik bijvoorbeeld vooral heel erg vet, omdat zij heel goed zijn in instrumentale muziek spannend maken. Zo spannend zelfs dat je een compleet album kunt luisteren en dan achteraf denkt, er is helemaal geen woord gezongen in de afgelopen half uur. Ja, toch klinkt de muziek van Cringbun nog net iets vetter met een stem erbovenop. Helemaal als die stem dus is van Leon Bridges. Ja, en nu heeft die stem zelf nieuwe muziek uitgebracht. Het is een EP genaamd Happiness Anytime Part 1. En daarvan draai ik graag een openingstrack voor je. Het is Light the Way van Leon Bridges hier bij 105.

0: Ja, sorry, een beetje afgeleid. Leon Bridges en Light the Way hier bij Haarlem 105. Ja, een beetje afgeleid, want mijn favoriete band, King Gizzard en the Lizard Wizard, heeft vannacht een nieuw album gereleased. Ik zit even te kijken of er iets tussen zit. Want zometeen, natuurlijk de vrijdag vibes. Alleen maar weekendmuziek waarmee we dansend het weekend ingaan. En dat draait natuurlijk vooral ook op verzoekjes, hè, van wat jij echt lekker vindt om te horen vlak voordat je het weekend ingaat. En ik zit dus nog even te kijken of daar nog iets tussen zit van dat nieuwe album. Goed, dat zometeen. We gaan dus beginnen met de Vrijdag Vibes na het nieuws van 4:30.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog een week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. Gisteravond heeft Kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duin Pieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
3: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
4: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
3: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we de volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
2: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen 2 mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59... waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De brandweer is in Almere uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden er ook explosies gehoord. Het weer zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Morgen koeler met bewolking en kans op een bui.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de A4, daarna richting Amsterdam, dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Het verkeer moet omrijden via de A5 en de A9... Op de N232 Amstelveen richting Haarlem, tussen Aalsmeer en de aansluiting met de N231, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, het zijn de Vrijdag Vibes. Ze gaan weer van start. Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. Ja, we beginnen natuurlijk weer met een verzoekje. Ja, wil je dat nou ook, dat we beginnen met jouw favoriete muziek? Dan moet je dat even laten weten via haarlem105.nl/studio of appen met 06-108-105-105-38. Deze week hebben we een verzoekje van Max. Dit is namelijk Temper City en Self-Aware.

5 en self-aware. Het zijn de vrijdag vibes met de drommige sounds van Mac DeMarco. We hebben hem gezien deze zomer op Best Kept Secret en sindsdien bovenaan te vinden in mijn playlist met favoriete tracks. Ja, na wat moeilijkere tijden lijkt hij weer een vuurtje te hebben in zichzelf. En mocht je hem dus nog niet kennen, dan is dit een goed moment om hem te ontdekken. Het is Mac DeMarco en On The Level op Haarlem 105.

2009. Sef, maar de afgelopen 2 jaar relevanter dan ooit. Denk aan Voor Alles Bang, IJsland samen met Abel of deze. Je hoorde De Laatste Zomer op Haarlem 105. Ja, en vorige week kwam het nieuwe album uit van de band Role Model met daarop deze. Het is High Hopes bij 105.

Haarlem 105 met Queens of the Stone Age. Ja, die ken je natuurlijk van stevige gitaren. Maar ze kunnen meer, laten ze horen in deze nieuwe van ze, Easy Street. Ja, daarmee stoppen we de tijd op 3 jaar, want zo lang kostte het voor nieuwe muziek. En als je het mij vraagt, is dat wel het wachten waard. Hey, niet dat ik geen fan meer ben van gitaar hoor, geen paniek. Ik draai namelijk graag Nothing But Thieves voor je. En dat is deze. Het is Evolution.

Rock en rollend gaan we het weekend in. Is alweer eventjes geleden, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Komt vooral omdat ik je kennis ga laten maken met mijn nieuwste ontdekking. Heeft plaatsgevonden op de Zwarte Cross dit jaar. Vertelde het al eerder over in de show. Daar onder andere leerde ik de kleine Nederlandse bandje Badminton kennen. Ja, en dat ze nog niet zo groot zijn, betekent niet dat ze niet ontzettend goed zijn. Ze zijn in mijn ogen, en vooral in mijn oren, mega goed. Luister maar, het is NSNE op Haarlem 105. Fijn weekend.

0: Dit is 105. Het is 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Breukelen 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A4 daarna richting Amsterdam is dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Omrijden kan via de A5 en de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van de rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum aan Schiphol en haar beveiligingsbedrijven gestuurd. Ze hebben nog een week om de werkomstandigheden van beveiligers te verbeteren. Doen ze dit niet, dan volgen er acties. Sinds de luchthaven het aantal beveiligingsbedrijven heeft verminderd, is de werkdruk van de overgebleven beveiligers toegenomen. Eerder was al onderhandeld, maar dat leverde volgens de bonden te weinig op. Zijn er volgende week geen concrete oplossingen, volgen er deze maand nog stakingen. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Door een datalek bij het UMC Utrecht liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om boekingsgegevens van een gastenverblijf waar naasten van patiënten kunnen logeren. En niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Gilserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Het weer langs de kust koelt het inmiddels wat af. Elders is het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen mogelijk een bui. Later zon en een graad of 27.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Maarsen is de vertraging een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden een kwartier oponthoud. De A4 daarna richting Amsterdam is nog steeds dicht bij de Schiphol-tunnel door technische problemen. Omrijden kan via de A5 en de A9. En op de N232 Amstelveen richting Haarlem voor de aansluiting met de N231 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Breukelen 5 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Vanaf vanmiddag 4 uur is de Europaweg weer open voor al het verkeer. Dat is 2 weken eerder dan gepland en de nieuwe Europaweg heeft meer ruimte voor fietsers en groen. In de omgeving wordt nog wel hard gewerkt, zo is de Kennedylaan nog tot eind december afgesloten. Gisteravond heeft Kort een hevige brand gewoed in de duinen van Zandvoort. Rond 6:30 brak brand uit aan het Duinpieperpad. De brandweer rukte massaal uit en schaalde, in verband met de droogte, uit voorzorg op naar zeer grote brand. Een uur later was de brand onder controle, de oorzaak is nog niet bekend. Tata Steel moet door de droogte uitweken naar treinvervoer. De waterstanden van rivier de Donau zijn dusdanig laag dat de standaardvaarroute naar Oost-Europa niet meer te gebruiken is. Voorlopig moet het bedrijf haar staal dus per trein vervoeren. De aanvoer van grondstoffen voor Tata Steel zelf leidt niet onder de droogte. En dan nog een laatste keer over de eclips, dan houden we er voor de komende 55 jaar over op. Gisteravond stonden meer dan 1000 mensen aan de kust in de rij voor een laatste eclipsbril.
2: Het is heel erg druk en volgens mij zijn de brilletjes bijna op.
3: Hoeveel mensen zijn er, denk je?
2: Ik durf het je niet te zeggen. We hebben 530 als eerste geteld, maar ja, we hebben 1200 brilletjes verkocht. Dus ik schat in meer dan 1000 in ieder geval. Ik vind het heel leuk dat iedereen zo enthousiast is. Ik denk dat als we de volgende keer zo'n evenement organiseren, dat we het iets anders insteken. Omdat ik snap ook wel dat mensen nu teleurgesteld zijn dat het niet lukt. Dus dat maar ook, ja, fantastisch.
1: Gelukkig werden de brillen gedeeld. En ook met zelfgemaakte camera obscura's was het goed te doen. Ook leverde het mooie beelden op. Op onze website haarlem105.nl vind je de hele reportage terug. De volgende zonsverduistering van 90% zien we in Nederland pas in 2081 weer. Dus mocht je een bril hebben weten te bemachtigen, bewaar hem goed.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van de Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon neem die s'avonds naar boete durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: more than music, you know, you have a personality, so you talk about more than music. I mean, if all you talk about was music, depending on if you're a music paper, then you talk about music. But there's more to us.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

dimension, mind dimension.

Johnny.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardai, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardai werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte.